0: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
1: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
2: Ja, mocht dat niet misschien?
1: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
2: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
1: Oh, goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt.
3: Bebad.
1: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
4: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
5: Goedemorgen. De 5 kinderen die in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht werden na het drama in Buggenhout zijn buiten levensgevaar. Dat zegt de federale politie. Het parket onderzoekt intussen wat de chauffeur van het schoolbusje bezielde om door een gesloten overweg te rijden. Een autopsie op zijn lichaam kan duidelijkheid brengen, journaliste Rosalie Pieters.
6: Volgens het parket zal het toxicologisch onderzoek misschien wel dagen in beslag nemen, dus om te kijken of die man eventueel onder invloed was. Maar het zou bijvoorbeeld ook kunnen dat die man iets gekregen heeft, onwel is geworden.
5: Bij het drama vielen 4 doden, onder wie 2 kinderen uit Bornem. De verdachten van de moord op een jongen van 11 in Rennes in Frankrijk hebben bekend. Ze wilden wraak nemen op de jongen omdat het slachtoffer aas om te vissen van hen gestolen zou hebben. Dat hebben de 2, een jongen van 16 en een meisje van 15, volgens de procureur verteld tijdens hun verhoor. Het slachtoffer werd gevonden met een handdoek rond zijn nek. De autopsie bevestigde dat hij gewurgd is. De 2 verdachten hebben dat ook toegegeven. Real Madrid kiest op 7 juni een nieuwe voorzitter. Dat meldt de club zelf. Het gaat tussen de huidige leider Florentino Perez en zijn enige uitdager Enrique Riquelme. Perez staat zwaar onder druk omdat Real al 2 seizoenen geen prijs meer pakte. Eerst nog wisselend bewolkt. Deze namiddag opnieuw zonnig en warm, zo'n 21 graden aan de kust. In het centrum kan het 30 graden worden. Morgen en vrijdag hetzelfde weer, maxima tot 30 graden. In het weekend stijgt de kans op buien, mogelijk ook met onweer. Het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden.
4: Dit is Joe Gold.
0: Alleen maar golden hits.
4: Uit de 60s,
0: 70s
4: en meer.

0: Dit is Joe,
1: Sven en Anke.
2: De laatste pre-zomerdagen en daarna is het gedaan met die warme temperatuur.
3: Ja, maar het komt alweer terug. Hè. De zomer in een deftige vorm. Heidi, je hebt ook gehad even hè, met de hitte.
4: Ja, inderdaad. Ik wil deftig kunnen slapen.
3: Oh. Dus, gedaan met marineren in eigen vocht.
4: He? Inderdaad.
3: Stik kapot wakker worden.
4: En met de ramen open slapen, maar dan wakker worden van de geluiden buiten. En heel veel te vroeg wakker zijn.
3: Ja, want we hebben ook geen vliegramen. Hè. En weet je wat ik alles heb gehad, Heidi? Dat er een kever... Nee. Dat ik wakker werd met een kever in mijn haar. Maar bon, wat
4: gaan ze... Bij mij is nog erger. Mijn kat gaat van mijn bed door mijn raam op het plat dak. En die zit dan op het plat dak naar buiten te kijken. En dan komt hij midden in de nacht terug binnen met een grote miauw.
3: Oh ja, en dan ben je ook wakker. Hè. Maar dus, wat gaat er gebeuren vandaag?
4: Ik kom de man voor de eiko kom langs om te kijken wat dat er kan gebeuren en voor een offerte te maken.
2: Ah, kijk. Ingrijpen. Grim heeft het ook, hè, op de bovenverdieping heeft hij verteld. Dus ook de kindjes slapen eigenlijk heel rustig. En wat denk je, hoeveel zal dat kosten? Ik weet het eigenlijk niet, want bij ons is dat gebeurd toen we verbouwd hebben. Zat dat allemaal in de grote verbouwing. Maar als je echt zo moet ingrijpen en wil je dan zo een bak in je kamer hangen hebben? Of kan je het ergens in een plafond kwijt?
4: Ja, geen idee. Misschien op de zolder. Dat zou misschien kunnen. Ja, geen flauw idee hoe dat dit gaat oplossen.
3: Alright. Ja, je kunt het zo duur als je wilt maken. Of een mobiele, hè. Veel mensen hebben dat,
2: mobiele,
3: hè.
2: Dat is ook vaak een oplossing.
4: Ja, dat vind ik niet.
3: Dat is niet mooi, maar dat helpt wel.
2: Oh. Oké, maar volgende week ga je het niet meer nodig hebben, want dan gaat het een beetje leefbaarder worden.
4: Nee,
2: Maar goed, het is goed voor de toekomst.
3: Het is toch altijd hetzelfde, hè. 2 dagen 30 graden en het is kapot. Kunnen niet meer.
4: Ja.
3: Stoppen daarmee.
2: Hey, die fijne dag, hè. Hou je hoofd koel, hè. Merci, hè.
4: Ja.

0: 2, 1.
1: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
0: Sorteren kan je zo meteen.
2: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
3: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
4: Immoscoop!
5: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
4: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
2: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
3: Och, jongens.
2: Dat is wel een held, hè.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
1: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: Immoscoop, man!
1: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
7: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
1: En met extra korting. Let's go! Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
8: Samen bakken na school? Dat is
9: wow.
8: Van Vibra. Van muffin magie tot blinkende oogjes.
10: Maken we dit vanaf nu elke dag, papa?
8: Dat is toch echt wel...
9: Wow.
8: Haal alles in huis voor een klein feestje bij Vibra. Nu 120 mini-cupcake-vormpjes voor maar €1,39. Dat is...
10: Wow.
8: Van Vibra.
2: Oh, amai, die ceviche was lekker.
3: Ja, hè.
11: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
3: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaartwerk is...
2: Schat, blijf kalm.
3: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En daar heb ik een spray bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
2: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
3: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
1: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen?
12: Torfs!
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
12: Pearl.
1: Voorwaarden op pearl.be.
13: Dit is Joe Gold.

0: Zo gaat het met de kranten. Die springen altijd mooi op de verhalen van de dag. Gisteren kregen we te horen dat onze kroonprinses Elisabeth een sabbatjaar gaat inlassen. Ze studeert af aan Harvard deze week. En gaat dan een jaar, ja, niksen. De dotatie is er toch, dus het zal wel kunnen waarschijnlijk van het familiekapitaal. En ze gaat dan onder andere met een zeilboot de wereld rondgaan. En een beetje van het leven genieten. Want ja, straks de zware taak om ons land te leiden. Als koningin ooit. Ja, die sabbatical. En daar hebben ze nu van alles rond gedaan in de krant. Allerlei mensen geïnterviewd die dat ook ooit gedaan hebben na hun studies of net voor een hogere studies, na de middelbare school, een jaartje weg. Had jij dat ook niet ooit gedaan?
1: Ja, ik was het eigenlijk vergeten. Nee, ik dacht, anders van, ik wil ook een sabbatical, dacht ik. En toen dacht ik, ik heb dat al gehad.
0: Ja.
1: Ja, want ik was 18 en toen heb ik een jaar toneelschool gedaan.
0: Okay.
1: En toen was ik geslaagd, maar toen dacht ik toch van, dit is het toch niet helemaal wat ik wil. En dan dacht ik van, ik moet een sabbatical doen, want ik moet gaan bezinnen.
0: En je ouders vonden het oké om even...
1: Ja, maar ja, ik ging dan wel werken voor centen. Hè. Okay. Dus ik ben dan au pair geweest in Amerika.
0: Amai, dat is wel een goed verhaal.
1: Een paar maanden. Ja, dus ik heb daar gewerkt. Ik had daar kosten in om, dus mijn ouders moesten niks betalen. Hè. En dan ben ik een paar maanden, want je hoort het nog elke ochtend, naar Frankrijk gegaan. Om Frans te les te volgen eigenlijk.
0: Echt?
1: Aan een taalschool. Maar
0: dat
1: betaalde ik ook, want ik poetste daar.
0: Okay.
1: Dus dat was eigenlijk een school waar rijke luiskinderen zaten om Frans te leren. Dat was in Antibes. Echt Côte d'Azur.
0: Mooi.
1: Maar dan had je plebse jongeren uit Nederland. En ik was de enige Vlaamse eigenlijk. Die dan de kamers moesten poetsen van de rijke luiskinderen. In ruil ook voor kost in won- en taalles.
0: Maar dat verhaal heb je nog nooit verteld.
1: Ja, ik was het eigenlijk. Maar heel eerlijk, ik was het ook een beetje vergeten.
0: En eerlijk,
1: het Frans ben ik ook een beetje vergeten.
0: Ja.
1: Elke ochtend lachen jullie mij uit met mijn Frans. Nochtans ben ik een paar maanden daar geweest.
0: Ja, maar elke ochtend komt onze zeer sympathieke poetsel. Die eigenlijk alleen maar Frans spreekt voorbij. En Anke, elke ochtend. Bonjour.
1: Mon amour.
2: Limburgs Frans.
1: Hoor. Bonjour, mon amour.
0: Ça va? Ja, l'été.
2: Limburgs.
0: C'est très chaud, hè, maintenant. Hè.
1: Ja.
0: Peu dormir ou peu pas dormir, hè. Zo is het.
1: Ja, maar ik word, weet wat dat is?
0: Ja?
1: Dat is zo. Ik kan alleen maar Frans spreken als jullie er niet bij zijn.
0: Ah.
1: Als jullie kijken op mijn vingers.
0: Bij wie, oh.
1: En dan word ik heel zenuwachtig, want dan kijken jullie al naar elkaar. Zo, zitten jullie al bekken te trekken naar elkaar van, allez, ze kan
0: maar
1: er
0: wacht,
1: niks
0: dan,
1: van.
0: Dus twee, drie maanden ben je naar Amerika geweest.
1: Ja.
0: Au pair, een paar maanden ben je naar Frankrijk geweest om daar kamers te gaan poetsen en Frans te leren. En dan de rest van het jaar, wat heb je
1: vakantiewerk.
0: Dan vakantiewerk. Vakantie,
1: ja, dus ik heb wel gewerkt. Hè.
0: Is dat nuttig geweest? Vond je dat een goed jaar? Ben je blij dat je dat gedaan hebt? Of,
1: daarna ben ik journalistiek gaan studeren. Kwam ik in de klas terecht bij Sander Beuze, onze producer.
0: Ja, je hebt samen in de klas gezeten.
1: Ja, en dan...
2: bergaf.
1: Ja, dus, maar nee, maar dan wist ik van, oké, ik wil die toneelschool niet doen, want dat was op dat moment dat ik ga journalistiek doen en dan zo geschieden. Hè.
0: Ja, maar je hoort van veel mensen dat inderdaad rond hun 18e dat een moeilijke periode is. Ik heb een jaartje rechten geprobeerd in Namen. En dat is eigenlijk ook niet zo'n groot succes geweest. En dan ben ik iets anders gaan studeren.
1: Zat je dan op kot in Namen? Of ging je met
0: ik zat in Namen op kot. Maar ik las ook een heel interessant artikel met Bart de Wever deze week. Want dan denk je toch, dat is de meest zelfverzekerde man aller tijden. En Bart de Wever die zegt, rond mijn 18e, 19e heb ik een hele donkere periode gehad.
1: Oh.
0: Met heel veel vragen. Want je denkt, dat is de coolness zelf. Maar heeft heel veel begrip voor jongeren die een weg moeten zoeken in het leven. En dat is tegenwoordig nog veel meer dan vroeger natuurlijk. Met alle keuzes die je hebt, ook social media en allemaal. En hij zegt, ik snap het, dat het een moeilijke periode in je leven is. En ik begrijp, maar ik zeg ook tegen al die jonge mensen, zoek het even, het kan geen kwaad. En je gaat er wel uitkomen. Want na 2 jaar heeft hij plotseling weer het licht gezien. En kijk, dat is nu de premier van ons land.
1: Voilà, als het mogelijk is, hè, je kan het doen, je kan werken. Je ouders hebben toch een beetje centjes om het te doen.
0: Hé, hey, Anke, parle le français, parfaitement.

0: half zeven. Een tip voor een
1: dwangneurosevrij
0: leven.
1: Ja, dat even moeten oefenen. Dwangneurosevrij. Ja. Maar ja, bij mij moet alles recht liggen. Dat is mijn soft dwangneurose. Dus ja. Kasten moeten dicht zijn. Kan niet tegen als een la of een schuif open staat. Kastdeuren, deurmatten. Ik ben iemand, hè. Als ik een vriendin bezoek in een appartementsgebouw, ga ik overal die matten recht leggen.
2: Ja, ja,
1: maar daar valt mee te leven. Ja, maar ja, 2% kan er niet mee leven. Hè. Die worden knettergek van al hun handelingen. 100 keer handen wassen, bepaalde dingen vermijden. Niet
2: William Boeva heeft dat heel erg. Ja. Dat is wat hier al verteld in de studios. Niet normaal.
1: Wel. Maar
2: he,
1: er is een nieuwe therapie.
2: Ja?
1: Die helpt fantastisch. 4 dagen en bijna iedereen is er vanaf. 4 dagen. Het heet B4DT.
2: Okay.
1: En eigenlijk komt het van het Engels. Het heet Bergen 4-Day Treatment. Omdat het in het Noorse Bergen eigenlijk bedacht is. 4 dagen. Je kan dat in Leuven doen op dit moment. 4 dagen heel intens zijn ze met je bezig. Als in, ze gaan met jou boodschappen doen. Ze gaan met jou 's middags thuis aan tafel zitten. Dus al die psychologen en experten samen boterhammen eten. Zonder de handen eerst te wassen. Zo van die dingen. 4 dagen echt alleen maar toegeven aan alles wat ze willen vermijden. En dan zou je er echt van verlost zijn.
2: Oké.
1: Ja, het zou zo zijn, je kan het vergelijken met een kat die altijd zit te miauwen om eten. Ja, als je die eten geeft, als je die voedt, die blijft miauwen. Als je die 4 dagen niks geeft, is die weg. En zo zou dat ook de kat in je hoofd zijn. Zo zou je die wegjagen.
2: Okay,
1: dus ik ga nog even voor de mensen, als die dit alles over willen lezen, weten. B4DT. Een beetje R2D2-achtige Star Wars shizzle, maar het is B4DT.

0: klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmak en Nina Derwaal.
1: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
2: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
3: Want knock, knock.
2: Who's there?
4: Justin.
2: Justin who?
4: Justin, time to start investing.
2: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
4: Just in time, that happened.
2: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
5: Je vakantiegeld is weer gestort. Verzilver het bij Gold Republic en krijg met code vakantiegeld 20% korting op de transactiekosten. En maak kans om je vakantiegeld te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.be/vakantiegeld.
6: Alleen maar golden hits.
7: Uit de 60s, 70s en meer.
6: Joe Gold.

0: bij Sven en Anke.
1: Ja, Bart de Pauw komt op bezoek.
2: Ja.
1: Ja, dat is... Ik vind het wel tof.
2: Letteren over zijn nieuwe show, hè?
1: Ja, ja, maar het grappige is, hij is nu allerlei filmpjes aan het lossen. En ik zei nog tegen Anke, ja, dat is wel kei grappig. Want op zijn social media komen er allemaal filmpjes tevoorschijn van candid camera dingen die hij gedaan heeft. En Anke zei, die heb ik allemaal vorig jaar gezien.
2: Die zaten vorig jaar in zijn show.
1: Ja.
2: Dan ging hij zo leuren aan deuren. Met zo, ja, om zo, ja, omdat hem nergens meer aan de bak kwam. Was eigenlijk de insteek van, ja, dat moet ik zelf maar entertainment verkopen aan de deuren.
1: Kei grappig.
2: Dat was hilarisch, dat was super grappig. Ik hoop dat er nu weer in zit.
1: Ja, ja, ja. Ik weet al een klein beetje, maar ik weet niet wat hij allemaal gaat vertellen. Ik weet al een klein beetje waar de show over gaat en ik vind het wel een tof concept. Ja,
2: het heet de Stoute Bart de Pauw Show. Hè,
1: ja, dus... maar als hij eerlijk vertelt wat ik al weet, dan zou het wel zijn primeur kunnen zijn.
2: Allee, Halen, blijf bij ons, hè.
1: Nee, maar ik meen het wel. Want...
2: het nieuws valt bij ons te rapen deze ochtend.
1: Nee, want de show die hij gaat maken... ja, ik weet niet of het gaat vertellen, maar ik zal maar vertellen.
2: Hij het niet vertelt, vertelt Sven het.
1: Heel toevallig, ik zat op het vliegtuig naar Barcelona het weekend. En William kwam tevoorschijn. Niels, ja. William van vroeger, ook de manager van Camille. Ook de manager van Bart en van vele anderen. En daar ben ik een lange wandeling mee gaan maken. En hij heeft mij al verteld hoe de show in elkaar steekt. Dus ik ga het gewoon uit de neus peuteren van Bart. Hij moet het gewoon vertellen straks. Het is echt een heel, heel tof concept.

0: Sven en Anke.
1: Het prijsbeest van de dag.
2: Ja, oké, dat is de tune. Het prijsbeest van de dag. Want dat was het eigenlijk misschien wel gisteren. Ferrari heeft een nieuw prijsbeest voorgesteld. De Luce. Maar ik moet meteen dit instarten. Sorry, maar het is...
1: De pechvogel van de dag.
2: Ja, want ja, het is, ik moet het even uitleggen wat het is, Anke. Het is de allereerste elektrische, full elektrische Ferrari die is voorgesteld. En als je een beetje autoverhalen volgt op Instagram, dan zie je echt de ene parodie naar de andere tevoorschijn komen. De ene kritiek naar de andere. Oké, topsnelheid 310 km per uur in 2,5 seconden van 0 naar 100. Vijf zitplaatsen in een Ferrari en kost 550.000 euro. Maar de meningen zijn op z'n zachtst gezegd verdeeld. Alle Ferrari-fans vinden het de grootste bullshit aller tijden. Design van de auto, dat vinden mensen echt raar. Werd ontworpen die auto door designbureau Loveform van Joni Ive. En die man heeft jarenlang alles voor Apple ontworpen. Dus de iPhone, de iMac, de Apple Watch heeft hij al ontworpen. En daar gaan ook alle moppen over online. Dat mensen zeggen, oei, wat heb ik hier een rare soort plastieke-achtige gek ontwerpauto gezien. En, ja, en dan het geluid van die auto. Want ja, een elektrische auto maakt geen geluid. Hè. Ik zal ze laten horen. Jij zal waarschijnlijk denken, ja, what the fuck. Maar dit, zo klinkt die auto. Goed luisteren, voor alle autoliefhebbers, zo klinkt de elektrische Ferrari Luce.
3: Ik vind het al luid genoeg.
2: Ja.
3: Hoe klinkt het dan echt?
2: Wat slappe kak is dat, zeg.
3: Nee. Vindt het al vervelend?
2: En een grasmaaier slaat op hol.

0: Mooi, mooi, wat een chique bak is dat, zeg. Allee, en geen chique bak, maar een chique bak, hè. En weet je wat, op de koop toe, om maar te zeggen dat het echt wel een pechvogel is, het aandeel van Ferrari daalde op de beurs gisteren met de volle 8%.
1: Oh.

0: Bon, ik heb sportnieuws. Het moet niet altijd fenomenen zijn.
1: Sportnieuws?
0: Je babbelt over Club Brugge.
1: Ik heb ook voetbal?
0: Nee. Het is wielrennen.
1: Ah, oké. Okay.
0: Ja, dat is mijn sport dan.
1: Ronde van Frankrijk komt eraan.
0: Lotte Kopecky en Axel Merck zijn getrouwd. Gisteren.
1: Ja, dat zag ik ook passeren.
0: Ja?
1: Is dat het sportnieuws?
0: Ja, dat is het sportnieuws. Dat boeit mij dan ook eens, dus ik breng het. Maar wat mij opviel, en andere mensen moeten dat toch ook gezien hebben, het is toch een significant leeftijdsverschil. 23 jaar.
1: Hoe oud is Axel ondertussen?
0: Maar 53.
1: Maar 53, ja, mijn leeftijd. Maar mannen van 53, ja. Die zien er prachtig uit.
0: Oh, de een al wat prachtiger dan de ander.
1: Iedereen eigenlijk, hè.
0: Ja. Lotte Kopecky is 30, maar ja. Als je die foto ziet, hè, dat zie je niet. Nul leeftijdsverschil.
1: Ah ja.
0: Dus echt, Sander, heb je ook al gekeken.
1: Ja.
0: En het is ongelooflijk. Dus Axel Merck is eigenlijk ouder dan jij, Sven Ornelis.
1: Ja, maar wat doe je nu zo raar eigenlijk? Ja. We hadden toch een stagiair, moet je dat nog eens vertellen?
0: Nee.
1: Onze leeftijd moest inschatten.
0: Ja.
1: En die zei nog tegen mij, zeg jij ouder dan Anke?
0: Nee, maar dat was omdat ik de dag ervoor ook al een conversatie met hem had gehad.
1: Toen was ik
0: even oud als de maten zijn.
1: Ja, op de foto zien wij er ook ongeveer even oud. Ik zie er jonger uit dan jij ook.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be. Samen er iets moois van bakken? Dat is van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer van Vibra.
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
4: Goedemorgen. In Bornem hangen de vlaggen halfstok vandaag. Uit steun na het dodelijke ongeval met een schoolbusje en een trein gisteren in Buggenhout. Twee volwassenen en twee kinderen overleefden dat niet. De kinderen kwamen uit Bornem. Het parket onderzoekt wat er precies is gebeurd. Maar een autopsie op het lichaam van de bestuurder kan duidelijkheid brengen. Journaliste Rosalie Pieters.
5: Volgens het parket zal het toxicologisch onderzoek misschien wel dagen in beslag nemen. Dus om te kijken of die man eventueel onder invloed was. Maar het zou bijvoorbeeld ook kunnen dat die man iets gekregen heeft, onwel is geworden.
4: Als de families akkoord gaan, komt er in Bornem ook een rouwregister in Buggenhout en de school van de kinderen ligt er al in. Defensieminister Theo Franke waarschuwt voor besparingen op defensie. Dat deed hij in de HLN-podcast Rapport van de Wetstraat in aanloop naar de begrotingsgesprekken de komende maanden. Komt onder meer omdat regeringspartijen CD&V en Vooruit vinden dat er te veel geld naar defensie vloeit. Maar dat is niet terecht, zegt defensieminister Franke.
6: We besteden 3 euro per 100 euro belastingsgeld aan defensie. En sociaal zekerheid is 55 euro. De wereld staat in brand. Nu steken we eindelijk een beetje meer geld in defensie. Dus als er dan partijen zijn die zeggen dat is allemaal schandalig te veel en dat moet er allemaal terug af. In deze tijd moeten ze dat maar uitleggen aan de kiezer en dan zal het finaal de kiezer daarover oordelen. Maar dat lijkt mij bijzonder onverstandig.
4: Premier De Wever wil nog eens 7 miljard euro extra besparen. Meer dan 6 op de 10 werknemers planden nog geen vakantie voor deze zomer of vroegen dat toch nog niet aan op het werk. Dat heeft HR-bedrijf Atentia berekend. Professor arbeidseconomie Stijn Baert verklaart.
7: Het is traditioneel de periode waarin veel mensen op reis gaan, maar zeker niet iedereen. En dat heeft er dan alles mee te maken dat ze het gewoon aangenamer vinden in de zomer. Zijn er minder vergaderingen. En daarnaast is het zo dat veel mensen natuurlijk een beetje uitstelgedrag hebben of altijd op hetzelfde moment met verlof gaan en er dan van uitgaan. Dat het wel in orde zal zijn.
4: Vooral mensen met kinderen jonger dan 12 jaar vroegen al vakantie aan, vooral in de tweede helft van juli. In Libanon zijn gisteren 31 mensen omgekomen bij Israëlische aanvallen. Onder hen ook zeker 4 kinderen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. 40 anderen raakten ook gewond. Volgens Israël ging het om een vergeldingsactie voor droneaanvallen van terreurorganisatie Hezbollah. Het Israëlische leger ging ook voorbij de gele lijn in Zuid-Libanon. En dat is een schending van het staakt-het-vuren. Bijna 7000 Belgen hebben een ticket gekocht voor een van de WK-wedstrijden van onze Rode Duivels. Vooral voor de groepswedstrijd tegen Iran, maar zelfs ook al bijna 700 voor een eventuele finale. Het gaat wel alleen om de kaartjes die fans kochten via de officiële supportersfederatie 1895. Wie tickets kocht via Wereldvoetbalbond FIFA bijvoorbeeld, is niet meegeteld. Eerst nog wisselend bewolkt. Deze namiddag opnieuw zonnig en warm. Zo'n 21 graden aan de kust. In het centrum kan het 30 graden worden. Morgen en vrijdag hetzelfde weer. In het weekend stijgt de kans op buien. Mogelijk ook met onweer. Het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden.
3: Dit is Joe Gold.
2: Alleen maar golden hits.
3: Uit de 60s,
2: 70s
3: en meer.

0: We moeten het hebben over de voorpagina's vandaag. Ja, het spoorwegdrama gisterochtend in Buggenhout zat gisteren heel de dag in het nieuws vanochtend natuurlijk ook. De weduwe van de buschauffeur heeft gereageerd op hln.be. Vader van 5 kinderen, Noureddin, 49 jaar. Hele lieve papa, zegt zijn weduwe. En dan die details, hè. Weet je, vandaag was het offerfeest. Ze gingen samen naar de slager gaan. Cadeautjes kopen voor de kinderen.
1: Ja, schoon.
0: Hij was elke ochtend om 9:15 thuis na de hele rondreis. En dan waren ze even samen. En in het nieuwsblad reageert Bjorn. En dat is de vriend van de busbegeleidster. Vrouw van 27.
1: Die zou eigenlijk niet werken, geloof ik, had ik ergens gelezen. Dat
0: nee.
1: was eigenlijk niet de bedoeling dat ze in die bus zou zitten.
0: Nee, ze werkte eigenlijk in een rusthuis. Maar ze had een appartementje af te betalen. En ze had dan als flexijob die busbegeleiding doen. Maar het was niet haar shift. Ze was ingevallen voor een collega. Weet je, en dan lees je zo die details. Zo 6 jaar samen met haar vriend Bjorn. Ze was vermoedelijk zwanger. Dat is toch...
1: Afschuwelijk, verschrikkelijk. En je krijgt dat bericht dan binnen. Tot zelfs in de ochtend denk ik dat het bericht al binnenkwam. Ongeval daar gebeurt. En dan kan je nog niet inschatten hoe ernstig die situatie daar is.
0: Wat een nachtmerrie.
1: Heel veel sterkte voor iedereen die daar van ver of van dichtbij mee te maken heeft. Ja, en dan heb je daarnaast is al het andere nieuws zo de subtiliteit en de onbelangrijkheid van de rest van het nieuws. Want voor de rest, wat is het grote nieuws? Inderdaad, op de voorpagina Axel Merckx en Lotte Kopecky zijn getrouwd. Dikke proficiat. De Ferrari, waar Ferrari-fans hun neus voor ophalen. Ja, what the fuck. Onbelangrijk. Ja. Maar wel, om toch nog even iets anders aan te halen. 6 op de 10 Vlamingen, dat hoorde ik ook in het nieuws, hebben hun zomervakantie nu nog niet geboekt. Hebben dat niet gedaan. Maar we zijn bijna juni, hè?
0: Ja, maar
1: nog niet de reisbestemming gekozen. Daar gaat het niet over. Gewoon nog niet bij een baas gezegd van dan tot dan wil ik verlof. Dat snap ik toch eigenlijk helemaal niet.
0: Dat is wel heftig, want normaal is dat toch al december of zo, hè, dat er iemand rondstuurt van, laat eens weten, zodat ik de zomerplannen kan maken.
1: Ja, en op sommige bedrijven moet je, bij sommige, als je in de bouw werkt, dan weet je die 2-3 weken, dan moet ik inderdaad thuis blijven. Maar heel veel andere jobs.
0: Svenny, dus heel veel van die mensen hebben dan ook nog geen vakantiehuis, zoals ik, hè.
1: Ja.
0: Ben niet alleen.
1: Ik wil even vragen aan onze luisteraars. Heb jij je vakantie nu al vastgelegd bij je baas? Of niet?
0: Ja.
1: Even weten.

0: We zijn maar 26, dan ben je bijna 40 jaar te vroeg. Maar ja, de heel veel reacties. Maar bij ons is het anders hoor. Die cijfers, dat zijn allemaal, ik weet niet, ofwel hele jong of hele oude mensen. Onze luisteraars, die hebben het beter gepland. 16% heeft het nog niet doorgegeven. Maar 39% zegt, ik heb mijn vakantie al doorgegeven voor heel 2026. En 45% heeft toch al de zomervakantie gepland. Dus wij zitten, we zitten meer dan 84%.
1: Maar ja, is er al georganiseerd. Raar onderzoek. Jacqueline, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hey Jacqueline, jij bent helemaal een streverke. Wat heb jij al gedaan?
2: Ik heb vorig jaar mijn vakantie voor volgend jaar vastgelegd.
1: Oké, voor 2027. En waar ga je dan naartoe?
2: Naar Duitsland, naar het Allgäu. Gaan wandelen.
1: Naar de wat? In Duitsland?
2: In?
1: Amai, dat is hier een cliffhanger.
0: Jacqueline, ben je er nog?
1: Wat?
0: Ben je weg?
2: Ja, sorry, ik denk dat al.
0: We hoorden je even niet. Maar je hebt een wandelvakantie gepland in Duitsland. Waar ergens?
2: In het Allgäu.
0: Allgäu?
1: Ja, want je stuurt van, dat is zo populair dat je daar op tijd moet bij zijn. We hebben nooit van gehoord.
0: Ik heb ook nog nooit van gehoord. Waar ligt dat ergens?
2: Aan Slot Neuschwanstein.
0: Ah ja. Dat is heel mooi. Ja. Dat is een heel mooi kasteel.
2: Ja, ja, ja.
0: Daar is eigenlijk het Disney-kasteel is daar een beetje
1: gebaseerd.
0: Op gebaseerd. Ja, absoluut.
2: Ja, dat klopt, inderdaad.
0: Ah, maar je bent zelf Duitse, geloof ik, hè? Of toch een beetje?
2: Ja, dat klopt.
0: Hey, maar wacht, en dan heb jij, want je zegt, ik heb vorig jaar al vastgelegd voor 2 jaar later. Maar wat is er dan zo populair dat je daar anders niet geraakt? Zijn dat de hotels die volgeboekt zijn? Of is dat een wandelroute waar je moet op voorhand iets vastleggen of zo?
2: Het zijn de vakantiewoningen of hotels die al volgeboekt zijn heel snel.
1: Oh, ja.
2: Dus je moet er heel snel bij zijn.
1: En waar werk jij dan? En je werkgever vindt dat dan prima om dat nu al voor jou in te boeken?
2: Ik werk bij de spoorwegen en het goederenverkeer.
0: Oké. En dan moet je er op tijd bij zijn om je vakantie zeker te hebben op een bepaald moment.
2: Ja, bij de werkgever niet, maar gewoon bij de bestemming.
0: Ah, ja.
1: Oké. Alrighty, maar dat weten ze nu ook. Ze hebben het nu gehoord op de radio.
0: Eigenlijk, ja.
1: Goed?
0: Nog nooit van gehoord. Ja, en soms staat hij te knikken van, ja, tuurlijk.
1: Ja, je had dat meteen gegoogeld. Je had dat direct gehoord.
3: In Beieren.
0: Ja, oké, nu weet ik het zeker nog niet. Ja.
1: In Beieren.
0: Gaat
1: dat passeren.
0: Sven toch, alleen jongen, in Beieren. Alleen, dat je dat nu niet weet.

0: Colasset, opgelost. Altijd een Auto First garage in de buurt en 2 jaar reparatiegarantie. Bij Auto First, vanzelfsprekend.
1: Vrouw Wies.
2: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
0: Fris op vakantie? Laat je airco en auto checken bij Auto First.
3: 3, 2, 1.
0: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
4: Sorteren kan je zo meteen.
5: Nu BTW weg ermee bij X2O. Dat betekent dag BTW, hallo droombadkamers.
6: X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms open.
7: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Finish vaatwastabletten.
8: 1 plus 1 gratis? Top. Finish in zicht voor mijn afvalsberg.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
10: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
11: This is the story of my baker.

0: en nog niet aan de baas gezegd van dan tot dan ben ik weg. Het gaat niet over een reis, het gaat echt over weg zijn, thuis blijven. Maar bij onze luisteraars is dat helemaal anders, want er komen superveel berichten binnen. Ieder jaar in november plannen we de vakantie voor het volgende jaar. Mensen die zeggen, wij moeten voor eind februari ons schuldverlof volledig invullen op het werk. En ook mensen die zeggen, en bij ons hebben mensen met kinderen hebben voorrang. Die mogen eerst beslissen, omdat ja, je zit met de kinderen in de zomervakantie. Dus ja, plannerkes langs alle kanten.
1: Hey, ik heb iemand opgebeld die het meest zielige berichtje van vanochtend gestuurd heeft.
0: Oei, oei, oei.
1: Goedemorgen, dag Geert.
2: Goedemorgen.
1: Geert, jij stuurt, wat stuurt jij? Hoeveel jaren heb jij al geen vakantie meer gehad?
2: Ik denk 14 jaar, maar het kan er ook 15 zijn.
1: Dat is een jubilee eigenlijk. Maar waarom? Dus je bent altijd maar aan het doorwerken en aan het doorwerken. Je bent zelfstandige, maar hoe komt dat dat niet lukt?
2: Ja, wel, mijn vrouw blijft meestal thuis voor beide honden. En doordat ik dan toch niet thuis kan zitten en te veel werk heb, dan ga ik gewoon gaan werken in de plaats.
1: Oké, dus je hebt honden, die kunnen niet mee op reis. Je vrouw blijft thuis, die is dan wel vrij. Maar heb je dan nooit, zoals in die 15 jaar, nooit gedacht van mijn pot verdikken, nu wil ik toch een all in 10 dagen een Benidorm of zo, zeg maar wat.
2: Ja, dat zeker, maar ja, dat lukt niet. Hè.
0: Maar één keer, ja, vriend.
1: Maar,
0: allee,
1: maar,
0: ja.
1: En kun je dat niet alleen
2: ik,
1: gaan?
2: Dat weet ik.
1: En alleen gaan?
2: Nee, dat wil ik ook niet. Nee.
0: Zeg maar, mag je vragen, hoe oud ben je?
2: Ik ben van 67.
0: Ja, je bent de
2: 57.
0: Frisse 50 in de laatste 14, 15 jaar. Geen enkele dag thuis gezeten, allemaal doorgewerkt. Wat ga jij doen, met uw geld, man? Allee.
2: Ja, maar we zijn ook... 20 jaar geleden heb ik... ik was vroeger beenhouwer.
1: Ja?
2: En we zijn gestopt om financiële redenen.
0: Je moet ergens ook wel hard werken, als ik het zo hoor.
2: Dan moet je gewoon doorwerken. Hè,
0: ja. Oh, respect. Ja, ja. Man, echt waar, respect. Ja, maar een keer een dag of twee is een keer naar de zee. Die honden kunnen het niet.
2: Nee, dat gaat ook niet.
1: Maar de vraag is, heb je de manier gelegd? Zijn je content voor de rest?
0: Ben je een gelukkige mens?
2: Het begint zwaar te worden.
0: Oh. Ja, dat kan je voorstellen.
1: We kunnen nog 100 oplossingen aanreiken. Ja, want die zijn er wel. Maar als je het echt wilt, dan moet je ervoor gaan. Hè. De honden oppas bij je thuis. Of
0: de honden meenemen.
1: Er zijn zoveel hondenhotels.
0: Ja,
2: nee, dat lukt niet.
0: Oké.
2: Het is een pittige hond.
1: Ik wou juist zeggen, het is ook jouw profielfoto op in de Joe-app. Ja. Ik heb er schrik van, is dat een Rottweiler of wat is dat?
2: Ja.
1: En hoe lang heeft die nog, die hond?
2: Het is mijn tweede al.
1: Dat gaat naar de eerste toch op... Ik ga zwijgen, want ik maak het niet beter.
2: Nee.
1: Maar love you, Geert. Ik wil gewoon dat jij gelukkig bent.
0: Geniet van geen vakantie, man. Geniet van geen vakantie. Goeiedag.
2: Oké, dankjewel.
0: Hoe lang heb ik nog met u aan gezet?

0: opjager aan het dilemma van advocaat van de duivel?
1: Ik niet, ik vind het...
0: Oeh, je zit toch niet... Pro die eerste klas snoeg. Het gaat over... Het is een koppel eigenlijk.
1: Ja, maar moet je dat niet vertellen?
0: Maar ik ga zeggen, de vrouw heeft een klacht over de man. Dat mag ik toch zeggen,
1: de vrouw heeft een klacht over de man,
0: maar,
1: ja.
0: Sorry, maar die klacht is wel... allee, geen gegrond, enkele vrouw gaat dit een dilemma vinden. Buiten.
1: Maar ja, nee.
0: Maar ja, dat is voor over een uur.
1: Ik blijf toch een soort van sympathie voor de man hebben, om heel eerlijk te zijn.
0: Echt?
1: Wauw, jawel. Och. Maar dat is inderdaad voor over een uur. Bart de Pauw die komt langs. Die heeft van alles te vertellen over zijn nieuwe show die eraan komt. En ik... hoop dat hij de primeur wil vertellen, want ik weet al dat de show in elkaar steekt.
0: Ja,
1: het is me al uitgelegd. We gaan het gewoon, we gaan de pier uit zijn neus halen. Anders vertel ik het toch, ik weet het al.
0: Want, je hebt het mij eigenlijk net stiekem ook al verteld.
1: Ja,
0: dus,
1: ja, Bart,
0: je komt het sowieso te weten, Halen.
1: Ja, Bart, als je nu onderweg bent, sorry, je kunt het beter zelf vertellen, of ik doe het.
2: Alleen maar golden hits. Uit de 60s, 70s en meer. Joe Gold.

0: Het cijfer van de dag.
1: 3273.
2: Is dat weer een soort van loon?
1: Nee, euro? Nee, het gaat over mensen. Zo zijn er 3273 in ons land. Van deze soort, hè? Speciaal soort.
2: Iemand in ons team?
1: Ik denk dat er wel één van ons team erbij zit. Dat denk ik wel.
2: Maar je kijkt naar Grim en kijkt naar Sander. Kijk niet naar mij. Is het vooral mannen dan?
1: Nee, het zijn vooral vrouwen eigenlijk. Twijfelgevallen bij, denk ik. Maar het zijn echt vooral vrouwen.
2: In ons land, België. Belgische 3200. Wil ik het zijn? Als ik het ben, ben ik er dan fier op?
1: Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Als je het zou zijn, weet ik niet of je er fier op bent.
2: Ga ik uit de kast durven komen om te zeggen of ik het wel of niet ben?
1: Ja, je gaat het wel durven zeggen, denk ik. Ja.
2: Is het een lichamelijk kwaaltje?
1: Eerlijk gezegd, als je het gaat eerlijk bekennen op de radio, niemand gaat verwonderd zijn.
2: Echt?
1: Sander, niemand gaat van zijn stoel vallen en denken, allee, Anke, jij ook? Of dat gaat niemand.
2: Maar is het een soort van neurose?
1: Zeker een soort van neurose. Nee, het is geen neurose.
2: Hoe zeggen ze dat? Een ding,
1: ja, hebt het, Anke, en je kan er eigenlijk niet aan doen.
2: Ik heb het.
1: Ja, je hebt het, maar je kan er niet aan doen.
2: Maar een stopwoord.
1: Je bent ermee geboren. Je gaat er ook nooit meer vanaf geraken. Het is gewoon zo.
2: Huh?
1: Ja.
2: Wacht, het is niet zo met ADHD of whatever. Het is iets helemaal anders.
1: Dat zijn er waarschijnlijk nog meer dan 3000 in ons land.
2: Dus wacht. Ik vind het eigenlijk nu wel een compliment.
1: Ik heb iets
2: wat maar 3273 mensen in ons land
1: hebben. Zeker,
2: voel mij nu al een unicum.
1: Ja, wij bent een unicum.
2: Maar geen idee. Allee, mensen, wat denk je dat ik heb?
1: Allee, help haar eens. Dat is iets, Anke heeft het. Ze gaat het durven bekennen. Niemand gaat enorm schrikken ervan. Maar toch,
2: en ik ben er niet geboren.
1: Ja, en als je het gaat vertellen, gaat iedereen zeggen, maar ja, natuurlijk, dat wisten wij al lang. Dat wisten wij al. Iedereen gaat zeggen, dat wisten wij al.
2: Ik vind het een hele goede tease.
1: Allee, allemaal, raad eens mee. Wat zou het kunnen zijn?

0: echt een heel, heel leuk cijfer. Ik kan me zin mee. 3273. Dus we hebben echt een expert erover opgebeld. Hè? En die zegt dat deze 3000. En jij zit er eigenlijk wel gewoon bij, Anke. Ah, bij die unieke soort.
1: Ik vind het echt heel tof dat ik eens uniek ben in iets.
0: Mensen zijn volle bak aan het meeraden. Hè?
1: Want ik zei van ja, wat zou ik kunnen zijn? En ik moet zeggen, het is wel een ego-boost deze woensdagochtend.
0: Dat er allemaal binnenkomt.
1: Een groot hart. Maar Len stuurt ook. Wacht, ik ben het niet aan het verzinnen. Len stuurt smoking hot body and brains.
0: Ja.
1: Ja, echt. Ik verzin het niet, Sven.
0: Nee,
1: stuurt een frietverslaving. Ik snap, dat is iets meer realistischer. David stuurt een snoepstoornis. Patricia zegt een naturel poedelkopje. Sophie stuurt een navelbreuk. Kan ik nu al ontkennen, heb ik nog nooit gehad. Ik weet ook niet exact wat dat is eigenlijk.
0: Reukzin voor zonden die je eigenlijk niet nodig hebt.
1: Dat heb ik wel.
0: Zegt iemand.
1: Ja, dat heb ik. Een zoute kou in plaats van een zoete kou.
0: Ja.
1: Ik ben allebei eigenlijk.
0: Ja.
1: Een zeldzame bloedgroep komt hier ook nog binnen.
0: Maar jongens toch, maar zei, allee, kom aan.
1: Is niemand het just?
0: Nee, en zijn via ChatGPT ook aan het zoeken. En jij Anke, jij.
1: De voornaam Anke. Is dat het? Hij komt hier binnen nu. Van Luc. Luc stuurt voornaam Anke. Dat is het, hè.
0: Zo het in details.
2: Vanavond bij VTM breekt de allesbepalende afwerkingsweek aan in Huis Gemaakt. En bij VTM 2 worden de grenzen van de wet alweer grondig afgetast in Overtreders. Je avond bij VTM en VTM 2.
3: Gent, klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmak en Nina Derwaal.
4: Work Smarter, het businessfestival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
5: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
6: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
7: Wel, meneer, 5317.
6: Ja, mijn naam is...
7: Ja, 5317, ik weet het.
6: Oké. Okay.
5: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
8: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
5: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
9: Ize, nieuwsflash. Minister neemt ontslag nadat nieuwe berichten opduiken over onregelmatigheden bij grote overheidscontracten. Oeh, jij wist het al?
10: Mhm, daar straks al een melding gehad van HLN.
11: Amai, die zijn rap. Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
12: Nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes, 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
13: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo kipbuckets. 2 voor maar 8 euro. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.

0: 1273 zijn er van in ons land. En Anke, jij hoort er ook bij. Wendy Schelfhout is van Stadbel en die legt het even uit. Het Belgisch Statistiekbureau.
1: Er zijn op dit moment 3273, dus ongeveer 3300 Ankes in België. Nu, Anke is een voornaam die sowieso in Wallonië niet voorkomt. Bij Sven, dat is vooral een Vlaamse voornaam, maar die komt toch nog een beetje voor in Wallonië. Er zijn bijna 9700 Svennen, 9722 om precies te zijn. De jaren 90 waren heel populair voor de voornamen Anke en Sven. En vooral in 1999 zien we voor de Ankes een piek. Toen zijn er 148 baby's die die naam hebben gekregen. En voor de voornaam Sven was dat 1996. Toen hebben 164 baby's de voornaam Sven gekregen in België.
0: Maar goed, hè?
2: Amai, Lux zat er boenk op. Ja,
0: zat er helemaal goed op. Ja.
2: Oh, ja, we zaten allemaal op een verkeerde spoor natuurlijk.
0: Maar je komt er vooruit dat je een Anke bent. Je bent er ook mee geboren. Ik heb niks verkeerds gezegd.
2: Nee,
0: klopt het allemaal,
2: nee,
0: hè?
2: Nee, want sommigen nemen een naam aan die niet officieel op hun identiteitskaart staat. Wij zijn volledig Sven en Anke.
0: Wat denk je dat de populairste voornamen in ons land zijn bij mannen en vrouwen?
2: Op dit moment?
0: Ja, nee. In het algemeen, hè, hoeveel ervan zijn, hè, geboren

0: Dat is het.
1: Ah ja,
0: bij de vrouw,
1: dat is
0: Maria. Ja.
1: En bij de man?
0: Bij de
1: ook
0: man,
1: met hem?
0: Ook met een M. En je moet ook niet ver zoeken.
1: Nee, wacht, hè. Mathieu.
0: Nee, maar de meest evidente. Nee,
1: wacht, even, wil ik het zelf raden,
0: ja,
1: hè?
0: Jezelf, ja, maar ja. Muziek draaien ook.
1: Wacht,
0: hè.
1: Een Vlaamse naam, zoiets.
0: Ah, een hele Vlaamse
1: Maria
0: naam.
1: En.
0: Je kent er veel van.
1: Mo.
0: Nee.
1: Oh, ik ken het geen. Wacht, hè.
0: Allee, ja, ik zeggen.
1: Wacht, nee, ik wil het weten. Ja. Oh, doen, hè.
0: Oké.
1: Okay. Zeg het maar.
0: Laat de luisteraars dan maar meer raden. Ik zal dan eerst even vertellen wat nu de populairste namen zijn.
1: Mark!
0: Het is Mark.
1: Oh.
0: Ja, Mark is het. Mark
1: voilà,
0: is het.
1: Zelf gegaan.
0: Ja, ja. En dit zijn nu de populairste namen.
2: Bij de meisjes. Olivia staat op 1. Dan Emma blijft ook heel populair. En Louise. En bij de jongens gaat de eerste plaats naar Noah. Dan is het Arthur. En de derde plaats is voor Jules.
0: Voilà, kijk.
1: Prachtig, we zijn weer helemaal mee. Allee, Mark en Maria, proficiat. We zijn helemaal niet unicum.
0: Hey, elke Mark en Maria die nu aan het luisteren, stuur ons eens een berichtje. We zullen horen of jullie dat maar bij ons zijn.

0: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen. Vakantiegelddeals bij Corendon. Boek tijdelijk je vakantie extra voordelig naar Spanje, Griekenland, Turkije of een andere bestemming. Met kortingen tot wel €600. Dat is meer vakantie voor je geld. Altijd de beste vakantiedeals. Corendon.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen. Het onderzoek naar het dodelijke ongeval in Buggenhout loopt volop. Een schoolbusje werd daar gegrepen door een trein toen het door een gesloten overweg reed. Twee kinderen en twee volwassenen overleefden dat niet. De vrouw van de bestuurder denkt dat haar man verblind werd door de zon. Journaliste Louise Buket kon met haar praten.
3: Die vrouw spreekt over haar man als een lieve man die al veel ervaring had in zijn job. Hij deed zijn job al 20 jaar en hij was het ook gewoon om lange afstanden te rijden. Hij gaf toch die indruk dat hij geen mentale problemen had, zegt zij. Hij was ook geen verstrooide chauffeur of zo. En daardoor staat zij ook echt wel voor een raadsel wat er kan gebeurd zijn.
2: Het parket onderzoekt de omstandigheden, onder meer met getuigen, camerabeelden en een autopsie op het lichaam van de bestuurder. In Etterbeek in Brussel was er vannacht een ontploffing aan een huis. Het gebeurde rond 2:00. De voordeur raakte beschadigd. Er vielen gelukkig geen gewonden. Eerdere explosies werden vaak gelinkt aan het drugsmilieu, maar het is nog niet duidelijk of dat nu ook het geval is. De politie onderzoekt de oorzaak nog. Defensieminister Theo Franke waarschuwt voor besparingen op defensie. Dat deed hij in de HLN-podcast Rapport van de Wetstraat in aanloop naar de begrotingsgesprekken de komende maanden. Komt onder meer omdat regeringspartijen CD&V en Vooruit vinden dat er te veel geld naar defensie vloeit. Maar dat is niet terecht, zegt defensieminister Franke.
4: We besteden €3 per €100 belastingsgeld aan defensie. En sociaal zekerheid is €55. De wereld staat in brand. Nu steken we eindelijk een beetje meer geld in defensie. Dus als er dan partijen zijn die zeggen dat is allemaal schandalig te veel en dan moet er allemaal terug af. In deze tijd dan moeten ze dat maar uitleggen aan de kiezer en dan zal het finaal de kiezer daarover oordelen. Maar dat lijkt mij bijzonder onverstandig.
2: Premier De Wever wil nog eens €7 miljard extra besparen. Meer dan 6 op de 10 werknemers planden nog geen vakantie voor deze zomer of vroegen dat toch nog niet aan op hun werk. Dat heeft HR-bedrijf Atentia berekend. Professor arbeidseconomie Stijn Baert verklaart.
5: Het is traditioneel de periode waarin veel mensen op reis gaan, maar zeker niet iedereen. En dat heeft er dan alles mee te maken dat ze het gewoon aangenamer vinden in de zomer. Zijn er minder vergaderingen. En daarnaast is het zo dat veel mensen natuurlijk een beetje uitstelgedrag hebben of altijd op hetzelfde moment met verlof gaan en er dan van uitgaan dat het wel in orde zal zijn.
2: Vooral mensen met kinderen jonger dan 12 jaar vroegen al vakantie aan, vooral in de tweede helft van juli. En vanaf vandaag vieren moslims het offerfeest. Tot en met zaterdag herdenken ze dat de profeet Abraham bereid was om zijn zoon te offeren voor Allah. Ter gelegenheid van het offerfeest doen miljoenen moslims een bedevaart naar Mekka. Het feest gaat vooral gepaard met gebedsdiensten en familiebezoeken, maar ook met lekker eten. Eerst nog wisselend bewolkt. Deze namiddag opnieuw zonnig en warm. Zo'n 21 graden aan de kust. In het centrum kan het 30 graden worden. Morgen en vrijdag hetzelfde weer. In het weekend stijgt de kans op buien, mogelijk met onweer. Het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden.
1: Dit is Joe Gold.
0: Alleen maar golden hits.
1: Uit de 60s,
0: 70s
1: en meer.

0: Dit was het liedje van mij en mijn ex-vrouw.
1: Oei, ja,
0: en iedere keer als ik het nog hoor, moet ik wenen.
2: Oei, Bert. Ach,
0: maar het blijft een toplied.
1: Mooi, de sfeer verpest voor Bert. Dank je. Ja, mooi gedaan.
3: De ochtend van Jo.
1: Dan worden er nu vier op zijn.
0: Ja, maar sorry, Bert.
1: Ja.
0: Hè?
1: Ja, maar je moet die mens al met die ellendige zon en 30 graden door het leven. En dan een keer die kakmuziek erbij.
0: Bart de Pauw, vind jij dat een mooi liedje van Dirty Dancing?
4: Ja, natuurlijk is dat een mooi liedje.
0: Goeie herinneringen aan?
4: Ja, absoluut. Dat was ik jong toen.
1: Oeh, waren we allemaal jong, Bert. Goedemorgen trouwens.
4: Goedemorgen.
1: Hoe is het met jou? Ben jij een vroege vogel eigenlijk? Of,
4: Eigenlijk wel, ja. Ik ben toch meestal rond een uur of zes al wakker.
1: Alright, oké. Altijd geweest? Ook,
4: Nee. Dus ik vrees dat dat wel een beetje mee ouder worden is.
1: Sowieso.
4: Maar
1: sowieso.
4: Ik vind het wel leuk, omdat tegen een uur of acht, half negen, als de wereld wakker wordt, dan heb ik al een aantal dingen gedaan of gelezen.
0: En de stoep gekeerd van voor?
4: Absoluut.
0: Ja.
4: De stoep is super proper om 7 uur 's morgens.
1: Oh, Bart, het is goed om je in de studio te hebben. Je gaat praten straks over je nieuwe show die eraan komt. Ja, ik ben er niet geraakt vorige keer, maar we hebben onze kritische recensente Anke Bukkings gestuurd.
0: Ja.
1: Heeft ook een bespreking op de radio gedaan. Korte samenvatting. Je was eigenlijk heel enthousiast, hè, Anke?
0: Ja, ik had een date met mijn papa.
1: Okay.
0: Dat was zo leuk. Dat was de eerste keer dat ik met mijn papa ergens naartoe ging. Echt zo naar zo'n avondevent. En we hebben alle twee enorm genoten. Ik vond het echt een aanrader. Ik heb zo hard gelachen. Ik vond het zo leuk.
1: Maak je de volledige analyse toch nog even geven of je dan met tanden erbij staat?
0: Nee, ben ik benieuwd of je die volledige analyse nog onthouden hebt. Want
1: je was heel enthousiast.
0: Ja.
1: En je zei, vooral de filmpjes vond je eigenlijk waanzinnig. Dan heb je zitten lachen tot en met.
0: Ja.
1: En je zei wel, je voelt dat zo op de bühne staan, dat toch nog een beetje zoeken. Ja, het waren wel de filmpjes waar je dol enthousiast over was.
0: De filmpjes vond ik echt inderdaad, dat was hoe jij alleen dat kan maken. Geweldig, zo hard zitten lachen. Echt, en ik dacht ook van, ik mis dit soort televisie. Dat maken ze niet.
1: Maar snap je, was dat ook de feedback die je kreeg?
4: Natuurlijk stand-up comedian of in een zaal staan is niet mijn habitat. Ik ben gebokt en gemazeld in mijn filmpjes maken en televisie. Dus het was voor mij wel een beetje nieuw. Dat is wel verbeterd. Ik weet niet wanneer je bent geweest.
0: Oh, in Hasselt.
4: In Hasselt.
0: Ja.
4: Dat was een hele leuke passage in Hasselt.
0: Heel leuk. Heel hard gelachen. Ja.
4: Je wordt daar wel wat beter in. Je voelt dat het meest onwennige stukje is. Maar de filmpjes zijn inderdaad heel. Ja.
1: Maar had dat ook nog, je had het voordien nooit gedaan. Hè? Ik bedoel, dat is ook een beetje de onzekerheid, want je kwam uit een hele moeilijke periode. Je staat dan ook het publiek oog in oog met die mensen.
4: Anken en haar vader, oog in oog.
1: Dat speelt toch allemaal mee. Ik zou het zelf ook niet zomaar durven om een hele show in het jaar. En hier kletsen we maar wat in het ronde.
0: Ook de grootste zalen, hè? Dat is nog moeilijker.
4: Maar wat heel leuk, ik ben altijd gewoon geweest om, ik maak televisie, ik ben er nooit bij als het publiek dat bekijkt. Of als je een film gemaakt hebt, dat is licht dat op een muur wordt geprojecteerd. Je zit daar niet bij. En dat was de eerste keer dat je dus direct het contact voelt met dat publiek. En als dan een grap valt en daar wordt gelachen, dat rolt van over de zeteltjes door je lijf. Dat is een ongelooflijk plezante ervaring.
1: Maar als het niet valt, dan denk je,
4: dan doen we gewoon verder.
1: Had je ergens een opleiding bij iemand gedaan? Heb je zo Agnew of weet ik veel?
4: Wel, ik heb Ludo Hoogmaartens is een acteur die ook onder andere Lieve Scheire begeleid. Heeft me daar geweldig goed geholpen met de tricks. Even, pak die zaal, pak die ruimte. Je bent voor een publiek aan het spelen. Je bent niet voor één iemand aan het spelen. Je tempo is belangrijk. Je tempo mag niet rap zijn. Sorry dat je het niet
1: de mop moet vallen.
4: Ik weet wel wat een beetje timing is voor een mop. Maar voor een zaal ligt dat toch anders. En dat was echt wel een hele grote hulp.
0: Nee, maar moraal van het verhaal, ik wil wel ook naar de nieuwe show gaan kijken. Ja. Daar hebben we het zo meteen.
1: Zo meteen, inderdaad.

0: ja, Bart, er komt een nieuwe show aan, hè? Wanneer komt die en waar komt die? Dat eerst even.
1: De première is 30 september in Gent. En dan zitten we, denk ik, een stukje daarna in oktober in Antwerpen. En dan passeren we ook terug in Hasselt.
2: Yes.
1: En dat is nu exclusief. Er komt ook een in Oostende.
0: Oké. Maar het concept. Het persbericht is ook uitgegaan deze ochtend. Ik had er alles van. Ik had William, je manager, gezien. Ja, ja. En die had het al uitgelegd. En ik was meteen al overstag. Ik dacht, maar dat gaat heel goed worden. Vertel eens wat je gaat doen deze keer.
1: Wel ja, we vertrekken dikwijls, of ik ga nu vertrekken vanuit zo'n observaties of dingen die ik meegemaakt heb. En dan ga ik daar even over babbelen. En dan komt dat automatisch naar, ey, maar zou dat geen goede format zijn op televisie? En wat we eigenlijk gedaan hebben, zijn zo kleine formatjes van niet bestaande televisieprogramma's, die we dan gaan in filmpjes zien of met het publiek gaan uittesten. En op het eind van de rit mag het publiek zo beslissen van, ah wel ja, dat zou ik wel eens graag op televisie willen zien.
2: Moeten we dan een bordje in de lucht houden? Zo van,
1: dat weten we nog niet.
2: Ah, ja.
1: We zijn er nog volop mee bezig, maar zo, dat is het idee. En dan kan je echt, dan worden die filmpjes weer gebruikt, dan stijg ik daar ook, vertel ik. Enthousiasmeer ik de mensen mee. En als dat zou gebeuren, hoe zouden we dat dan kunnen zien?
0: Maar ik vind het heel goed. Het is eigenlijk een heleboel televisieconcepten. Sommige wat groter uittesten, sommige wat korter. En dan kijken van, zou dat werken op televisie? Ja, er zullen ook zotte dingen tussen zitten waarschijnlijk die nooit kunnen halen eigenlijk.
1: Misschien niet, ik weet het niet.
0: Ja, maar ik vind dat keigoed.
2: Ja, maar dus eigenlijk, en wil je dat, is dat dan een soort van, ga je alle televisiedirecteuren uitnodigen? Zo van, kom maar af, ik ga wat tentoonstellen en misschien willen jullie dat echt maken?
1: Ja, niet de bedoeling. Het is echt de bedoeling dat we dat samen met dat publiek doen.
2: Ja.
1: We gaan het ook echt zo, willen het ook zo'n beetje bruisender dan vorig jaar. Vorig jaar was het een beetje voorzichtig.
2: Ja.
1: Vorig jaar was het een beetje, ik kwam na 7, 8 jaar, kwam er van, goh, wat gaat dat geven? Ik wist mijn richting nog niet goed. Ik merkte ook plotseling dat ze de mopjes dat we dachten, gaan we die wel maken? Mag ik dat wel doen? De stoutere mopjes, dat daar de mopjes waren die mensen echt ontladend lachten.
0: Ja.
1: Dat we dachten van, oké, we gaan het ietsje bruisender maken, we gaan het ietsje toffer maken.
2: Het wordt ook een stoute show, hè? Ja, het heet ook zo.
1: Het gaat meer zo'n beleving zijn. Ook een reden waarom dat je naar theater moet gaan.
2: Ja.
0: Ah, kom aan, Bart. Allee, kom. Zeg nu eens
2: even. Een formatje.
0: Nee, maar je zegt dat nu, het is niet de bedoeling. Je wil inderdaad een grote show gaan maken in de zaal. Dat is zo. Maar dat moet toch ergens bij jou zitten, want dat is waar je altijd zo goed in bent geweest in televisie. Als we over jou praten, in het programma komt het altijd binnen, die man moet weer tv-programma's gaan maken, want daar was hij zo uniek in. Dan moet dat toch weer spelen bij jou. Je moet het toch goesting
1: hebben
0: om dat
1: maar,
0: weer te gaan doen.
1: We hebben in de loop van de afgelopen 7 jaar ook wel wat formats of voorstellen gedaan aan zenders. Dan nu natuurlijk is één grote zender die je niet meer hebt.
0: Ja, bij de VRT zult je waarschijnlijk niet meer terecht kunnen.
1: Nee, daar is ook niks meer terug te vinden van mij op VRT Max. Niks van wat ik vroeger gedaan had.
0: Maar er is Play en er is VTM.
1: Maar, ja, absoluut. Maar er is nog altijd nog niemand die zegt, misschien durft te engageren. Ik
2: maar
1: weet
2: maar Ruben van Gucht zit hier nu ook, hè? Ja, er is plaats.
1: Die Ruben van Gucht kan zich potverdikken met wat permitteren die beter aangepakt.
0: Ja. Nee, maar echt waar, je zou het wel weer willen doen. Als de vraag komt,
1: maak
0: weer televisie.
1: Ja.
0: En dan weer hetzelfde, een beetje in de stijl van wat je vroeger gedaan hebt. Met humor. En
1: ja. Dus humor is echt wel mijn ding.
2: En ja.
1: Natuurlijk echt wel. En wat heel fijn is met mensen werken en dat zo samen maken, dat is echt wel heel tof.
2: Dat vond ik echt met die filmpjes, Bart, dat meen ik echt. Want ik ben altijd heel eerlijk. Hoe jij die filmpjes maakte, dat is echt zo van nu. Want je kunt ook zeggen van, je doet exact hetzelfde zo als zoveel jaar geleden. Maar dat is, het was zo wel gekomen, zo mooi, zo tof. En dat werkt nu nog altijd. Ik bedoel, het pakt. Dus het zou stom zijn om er niks mee te doen.
0: Heb je al maar dan had ik er afgebroken. Heb je al een formatje dat je kan delen?
2: Ja,
0: heb je al
2: kom.
0: Iets half?
2: Kom.
0: Iets
2: half.
1: Ja, maar we zitten op verschillende dingetjes.
0: Kom,
1: we hebben zo een idee van, stel je voor dat er een woke-politie zou bestaan.
2: Oh.
1: Je hebt zo,
2: Je hebt de mensen nu al mee.
1: Je hebt hallo met de politie, je hebt de buurtpolitie. Maar stel je voor dat je nu een eenheid hebt van een woke-politie die moet ingrijpen als er iets, een overtreding is. Maar die politieagenten weten het zelf niet, omdat het dikwijls zo moeilijk is. Hè. Er komt iemand buiten bij een Chinees restaurant, is dat culturele toe-eigeningen, want je zet iemand zijn eetcultuur. Dat soort onzin.
0: Die politie zou hier vaak aan de deur staan.
2: We
0: komen ze constant in de keuring.
1: Of wat ook misschien leuk is, zijn zo crossovers van programma's als je ze combineert. Bedoel, je hebt nu de Real Housewives of Antwerp, er zijn al wat parodieën op, maar als je dat combineert met Boer zoekt vrouw, dan krijg je een heel ander, dan krijg je de Real Housewives of Wachtebeke.
2: Sorry, maar iedereen wil die filmpjes zien.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: En dan heb je een genderreveal van een kalfje of zo. Weet je? Dat soort...
0: ja. Zeg maar, als we een uur houden, kennen we het hele programma. Maar heel veel succes ermee.
1: Dank je wel.
0: Nog een keer, als mensen willen komen kijken, tickets, waar kun je ze kopen? Waar ergens?
1: bartdepauw.eu. En dan krijg je een overzicht. bartdepauw.eu. En dan krijg je een overzicht van alle optredens. Kan je zelfs de zeteltjes kiezen.
0: Ah, ja. En Bart stuurt je dan een sms'ke. En dan...
1: En voilà.
0: Dankjewel, Bart.
3: Dit is Joe Gold.

0: je het nog? Dat moment waarop je een nieuwe plaat voorzichtig uit de hoes haalt.
1: Die geur van vers vinyl.
0: Langzaam laat je de naald zakken.
1: En de muziek vult de hele kamer.
0: Dat gevoel brengen we helemaal terug bij Joe Gold. Want we geven iets bijzonders weg.
1: Een volledige platenkast. Gevuld met 100 iconische albums.

0: even op dat heerlijke vinyl.
1: Luister deze week naar Joe Gold. Doe mee.
0: En misschien staat die rijkelijk gevulde platenkast binnenkort bij je thuis. Joe Gold.
1: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pen van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
2: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Go, go, go voor een keramische tegel in travertijn design voor maar €24,99.
4: Even serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
5: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
2: Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Nu BTW weg ermee bij X2O. Dat betekent, dag BTW, hallo droombadkamer.
7: X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms open.
8: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt...
7: Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting.
8: Het is Toyota.
7: Info en voorwaarden op toyota.be.
9: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

0: Dit is Joe Gold. Alleen maar golden hits. Uit de 60s, 70s en meer.
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

0: Hint.
1: Klaar voor Peter Hintsen, Kamal Karmach en Nina Derwaal.
2: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
3: Lotto is op zoek naar een maag.
4: Een maag?
3: Met een baksteen erin.
4: Ah, zo.
3: Om je droomwoning te bouwen.
4: Ik zie graag een strakke fermette.
3: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
4: Hoe dat?
5: C'est bon.
3: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
6: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatix. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
7: Niet moeten besparen op uw barbecue, dat kan tellen.
4: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
7: En dan met een promo die kan tellen.
4: Tegen de honger die komt.
7: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.

0: advocaat van de duivel.
1: Ik heb echt medelijden met onze luisteraar van vandaag, Rick Torfs. Ik weet niet, is het een anoniempje of heeft ze een naam?
2: Nee, de situatie is zo triest dat ze anoniem wenst te blijven.
1: Ja, ik...
3: Het is echt binnengekomen, hè?
1: Het is echt binnengekomen. Ik vind het heel zielig. Ik heb een mening.
3: Ja, dat is zeker. Wacht er nog mee.
1: Ja, vertel het.
2: Ja, het begint meteen, ze valt met de deur in huis en ze zegt... Mijn man heeft geen filter. Hij zegt altijd wat hij denkt. Ik weet wel dat hij mij graag ziet, maar zijn uitspraken kwetsen mij. Als ik me heb opgekleed bijvoorbeeld voor een etentje met vrienden... en ik vraag wat hij van mijn outfit vindt, dan zegt hij soms... trekt op niet wat je aan hebt. Als ik naar de kapper ben geweest, dan vraagt hij of de kapper zijn schaarstuk was.
1: Dat is toch niet meer normaal?
2: Erger zelfs. Op familiefeesten riep hij al eens luid aan tafel... ze kan niet koken, maar ze kan wel goed wassen en strijken.
3: Oh, dat is toch al een compliment eigenlijk, hè?
2: Ik weet het, hij bedoelt het nooit slecht, zegt ze. Maar het is een beetje zijn vorm van humor. Maar ik voel me daar toch heel onzeker door. Oh. Hoe kan ik hem toen ophouden?
1: Nou, zijn tong afknippen met de schaar die niet werkt van de kapper. Nee, maar ik vind het... Je mocht eerlijk zijn. Hè. Ik vind het heel belangrijk dat mensen eerlijk zijn. En mijn partner zelf ook te eerlijk. Maar...
3: Er zijn grenzen.
1: Ik had zondag op het lentefeest van onze Max een outfit aan, nieuw gekocht. En hij kijkt en ik dacht, hij gaat dat weer roasten, hij gaat dat weer afkraken. En hij zo... Ah... Eindelijk is iets vrouwelijks en iets volwassen. In plaats van die kermisbroeken altijd.
3: Dat was een compliment eigenlijk.
1: Maar dat vond ik nog lief. Want ik bedoel, hij geeft me wel ook genoeg complimentjes. Zo van, ik weet dat hij mij hot vindt. Hij vindt mij hot doorgaans.
3: Hij vindt jou hot doorgaans.
1: Maar als je de twee voelt, een man moet grappig zijn en eerlijk zijn. Maar hij moet ook lief zijn. Hè. Het kan niet alleen maar afkraken zijn.
3: Maar weet je, zomaar out of the blue. En als het elke keer is als het van de kapster komt, ja, dan zit het niet goed natuurlijk. Hè. Maar als ze vraagt... En wat vind ik van deze outfit? Ja, sommige vrouwen willen dan sowieso een complimentje krijgen. Maar als hij zegt, ja, ik vind het eigenlijk niks... dan moet hij dat toch kunnen zeggen. Als hij het niet mooi vindt, dan moet hij het toch kunnen... Maar wat ik mij vooral afvraag is... wanneer

0: vervelend? Krijg je minder zelfvertrouwen? Denk je, mag ik nu eens een lief woordje, alsjeblieft?
1: Goed, ja. Nu begin ik al compassie te krijgen. Zelfs,
0: de mail is niet van mij, want Tom is echt heel lief, hoor.
1: Oké, maar wat moet die vrouw ermee doen? Want ja, ze weet dat die eigenlijk haar wel graag ziet, maar ja. Het doet soms zo.
0: Maar is zo volgroeid in die vervelende dingen. Hoe raken we daarvan af? Allee, kom.

0: promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar 2,50 €. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Samen knoeien tot het perfect is? Dat is wow! Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer wow! Van Vibra.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
3: Goedemorgen. Asielzoekers moeten al maar langer wachten op een beslissing over hun aanvraag. Bijna 1 op de 3 weet pas na meer dan 2 jaar of ze in ons land mogen blijven. In 2024 ging het nog om 1,5 jaar. Dat blijkt uit cijfers die GroenKamerlid Mattie van der Malen heeft opgevraagd.
4: Zodat er natuurlijk een historische achterstand is. Maar daarnaast zien we dat procedures ook steeds ingewikkelder worden. In die zin denk ik dat we moeten streven naar korte, eenvoudige procedures. Maar daarnaast moet er ook gewoon voldoende personeel zijn die ervoor zorgen dat het voor mensen ook snel duidelijk is of ze hier al dan niet een toekomst kunnen uitbouwen.
3: Bevoegd minister Van Bosuit laat weten dat ze werkt aan snellere procedures. En dat is ook nodig, want over 2 weken gaan er nieuwe Europese regels in. Asielprocedures mogen dan maar maximaal 6 maanden duren. In Etterbeek in Brussel was er vannacht een ontploffing aan een huis. Het gebeurt rond 2:15. De voordeur raakte beschadigd, maar er vielen gelukkig geen gewonden. Eerdere explosies werden vaak gelinkt aan het drugsmilieu. Het is niet duidelijk of dat ook nu het geval is. De politie onderzoekt de oorzaak nog. Het onderzoek naar het dodelijke ongeval in Buggenhout loopt volop. Een schoolbusje werd gegrepen door een trein toen het door een gesloten overweg reed. 2 kinderen en 2 volwassenen overleefden dat niet. De vrouw van de bestuurder denkt dat haar man verblind werd door de zon. Journaliste Louise Buket kon met haar praten.
5: Die vrouw spreekt over haar man als een lieve man die al veel ervaring had in zijn job. Hij deed zijn job al 20 jaar en hij was het ook gewoon om lange afstanden te rijden. Hij gaf toch die indruk dat hij geen mentale problemen had, zegt zij. Hij was ook geen verstrooide chauffeur of zo. En daardoor staat zij ook echt wel voor een raadsel wat er kan gebeurd zijn.
3: Het parket onderzoekt de omstandigheden onder meer met getuigen, camerabeelden en een autopsie op het lichaam van de bestuurder. We betalen mogelijk binnenkort 2,5 miljard euro extra lidgeld aan de Europese Unie. Net nu onze begroting al dramatisch in het rood gaat. Dat blijkt uit een rapport dat HLN kon inkijken. Alle landen moeten meer betalen om Europees beleid te kunnen voeren in deze woelige geopolitieke tijden. Onze regering hoopt dat gierige landen nog gaan protesteren en zo ook ons extra lidgeld nog naar beneden krijgen. Noord-Korea heeft gisteren een nieuw raketsysteem uitgetest. De 8e test in meer dan 1,5 jaar tijd. Zuid-Korea merkte op dat een onbekend projectiel richting de zee ging. Het zou 80 kilometer ver zijn gevlogen. Noord-Korea bevestigde daarna dat het om een ballistische rakettest ging met een nieuw lanceersysteem. De Korea's zijn al jaren in oorlog met elkaar. Eerst nog wisselend bewolkt. Deze namiddag opnieuw zonnig en warm. Zo'n 21 graden aan de kust. In het centrum kan het 30 graden worden. Morgen en vrijdag hetzelfde weer. In het weekend stijgt de kans op buien, mogelijk met onweer. Het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden.
2: Dit is Joe Gold.
6: Alleen maar golden hits.
2: Uit de 60s,
6: 70s
2: en meer.

0: het weer met Frank.
1: Jermaine Stewart. Ik weet niet of ik plots Jermaine Jackson zei. Jermaine Stewart natuurlijk.
2: Zelfde vibe.
1: Zelfde vibe. Frank, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Vandaag nog zeker oké, nog een warme dag, hè?
3: Ja, inderdaad, ziet er allemaal goed uit. Hè. Dus het enige is dat vanaf het noordwesten misschien een paar wolken flarden net even het noorden van het land kunnen bereiken. Maar voor de rest gaat het meestal zonnig zijn. En de temperaturen gaan alweer goed richting uit. Hè. Dus het is op veel plaatsen nu al meer dan 20 graden. En uiteindelijk gaan we richting 7, 28 graden, zowat gemiddeld aan zee 25. Later is daar eventueel een zeebriesje mogelijk. Ziet er allemaal goed uit voor vandaag, ja, inderdaad.
1: En morgen?
3: Ja, morgen dan is het zo dat eigenlijk het meestal zonnig zal zijn. Vanaf het zuidwesten wat hoger wolkensluis, dat wel. En het warmst gaat het worden in het westen van het land. Het is eigenlijk die warme bel boven Engeland die onze richting uitkomt. Dus dat wil zeggen, voor het Gentse zeg maar iets, hè, dat kan het 30 graden worden. 28 graden is dan in het centrum en 27 graden in de Kempen. Dus normaal gezien is dat juist andersom natuurlijk. Aan de kust daar wel wat frisser, maar ook daar zal het dus zeer warm worden. En dan vrijdag, ja, dan ligt die warme bel boven ons land, hè. Dus dan gaan we alweer richting de tropische grens van 30 graden. 32 graden, dat is de gemiddelde temperatuur voor vrijdag.
1: Mooi.
3: Dus dat wordt zweten sowieso 28 graden aan de kust. Eventueel, als je echt in detail gaat kijken, bij 32 graden kan de atmosfeer net onstabiel genoeg zijn om een enkele warmteonweder te laten ontstaan. Dus dat is wel mogelijk, maar dat is pas aan het eind van de dag of eventueel in de loop van de avond pas.
2: En dan het weekend, zaterdag, zondag.
3: Ja, wel, zaterdag nog warm, hè, drukkend warm zal het zijn, met 29 graden, dus hoog luchtvochtigheid, dus behoorlijk wat onstabiliteit. Dat wil zeggen dat er dus makkelijk regen- of onweersbuien kunnen ontstaan. Dat kan 's ochtends al zijn, heel plaatselijk, en dan ga je zo, dat is een beetje typisch, dus eerst een paar onweersbuien, dan gaan die uitsterven en dan is het wachten tot het de warmst van de dag en dat zal dan in de loop van de tweede helft namiddag zijn. Hè. Dus dan gaan ze opnieuw ontstaan op veel plaatsen, kan dat dan toch het geval zijn dat het eventjes goed kan kletteren en dat het goed kan plensen. En zondag, ja, dan zitten we in de koude lucht, hè. Dus 22 graden, dat is dan nog maar de maximumtemperatuur. En zoals het nu eruit ziet, gaan we een beetje een tweedeling hebben. In het westen, daar zitten ze duidelijk echt al in die koude lucht. Het oosten nog net op dat grensvlak, dus daar kunnen nog wel een paar buien al dan niet met onweer ontstaan. Maar dus het westelijke deel zal het wel droog houden op zondag.
1: En zijn we al vertrokken voor wat minder weer komende week, Frank?
3: Ja. Eigenlijk wel, hè. Maandag nog wel meestal droog, graad of 23. En dan vanaf dinsdag gaan we tevreden moeten zijn met 20 graden. Beetje een zuidwest-weststroming, dus regenzones die ons land kunnen bereiken of buienlijnen. Dus dan lijken we allemaal weer op af. Dus dat het weer op een typisch Belgisch weer is.
1: Een beetje afkoeling zullen sommige mensen ook kunnen gebruiken.
0: Alleen maar golden hits uit de 60s, 70s en meer. Joe Gold.

0: great music.
1: Sven en Anke.
2: Ja, toch weer speciale weken. We zitten nog maar eigenlijk in de tweede dag. We zitten alweer half weg op deze woensdag 27 mei. Morgen hebben we ook bezoek bij ons in de studio. Altijd gezellig. Gert en James komen langs.
3: Ja.
2: Ze hebben weer een nieuwe zomersingle uit. Dat doen ze elke zomer. Ik

0: het weekend komt eraan, maar
1: Madibodo. Ik vind het wel goed, want toen ik de titel zag staan, dacht ik, dat is een soort van nieuwe gevechtssport.
0: Maandag is het goed, zeg maar.
1: Voilà.
0: Madibodo.
1: Maar ja, wij zijn nog in blijde verwachting, hè, Sander.
0: Van wat?
1: Van de sappige roddels van gisteravond.
2: Dat zeg ik ook wel.
1: Want James Cook is gisteravond samen met Dorian op bezoek geweest bij Sven Ornelis.
0: God, het is laat geworden, jongen. Ja. Dat als je geraakt bent deze ochtend.
1: Jullie waren eigenlijk niet vrienden, hè? Allee, bedoel,
0: als je in de studio, hij was hier op bezoek.
1: En hij zei, ik ben fan van jouw huis. En Dorian vindt jouw huis ook zo mooi. Ik was er live bij, ik zag het hier gebeuren. En James zei van, ik wil eigenlijk ook zo'n huis. En ik wil ook zo jouw leven. Dat was heel grappig om te zien. Dat was echt zo van, woe.
0: Maar dat was achter de schermen.
1: Was echt je...
0: Dat was achter de schermen, remember?
1: Toen zei jij, ja, kom maar eens af.
0: En dat was gisteren. Ik ga nu alles vertellen eigenlijk.
1: En zo ging het live een paar maanden geleden.
0: En gisteren geen foto geplaatst. Ja. Ik dacht, ja, dan moet je dat niet vertellen. Hop, dan heb je Anke Bukkings in de buurt.
1: Ja, want,
0: we wilden nog allemaal vertellen van gisteravond. Hou je in, hè, zeg.
1: Ja, maar je hebt nog niks verteld, dat is het hem net.
0: Het was gewoon gezellig, die zijn komen eten.
1: En het was een hele drukke ochtendshow, ik snap het. Maar om 10 uur is dat hier gedaan. En dan sluiten wij je op, een wc-code, totdat je iets vertelt.
0: Hij zal morgen wel alles zelf vertellen.
3: Deze week in Date Night. Licht aan of uit?
4: Licht aan, ik moet alles kunnen zien.
3: Date Night.
4: S'nachts ben ik volledig in mijn blote. En mijn man draagt een flanelle pyjama.
3: Date Night. Tess op Date met Astrid Koppens. Luister vanaf morgen vroeg in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
5: Mevrouw Wies.
6: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
7: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
8: Oh,
7: vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible. Krevel.
9: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De installatie is gratis en de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
7: Krevel. Leef beter.
10: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
11: Bye bye pluis, hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
14: Oh, wauw. Oh.
15: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
14: Wow.
15: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
14: Yuzu.
15: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: nostalgisch momentje. De tune van Dallas, de tv-serie uit de jaren stilletjes. Maar er is goed nieuws, want één Belg is al zeker van de halve finale op het WK voetbal. Namelijk Eddy. Eddy is de terreinverzorger van KRC Genk. En Eddy is ook verantwoordelijk voor de grasmat van het grootste stadion in Dallas.
1: Hé, een Limburger.
0: Een Limburger. Die zenden toch hun zonen en dochters naar overal uit.
1: Ah, jongens, toch.
0: Dus hij staat al zeker in de halve finale op het WK voetbal.
1: Ja, prachtig. Ik had het verwacht. Ik had het zien aankomen dat Eddy daar ging staan. In Dallas.
0: Ik ken Eddy toch helemaal niet.
1: Nee, maar sowieso een Limburger. Ik had het al zien aankomen.
0: Nee, maar heel goed verhaal. Moet je maar eens verlezen. Het staat uiteraard zeer uitgebreid in onder andere het belang van Limburg.
1: Ik weet het nu al.
0: Ja.

0: besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
0: En dan met een promo die kan tellen.
1: Tegen de honger die komt.
0: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
2: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
3: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
2: En met extra korting. Let's go. Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
4: Oh, een nieuw toestel. Onze oude was toch goed?
5: Sorry, Parties WK.
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11-inch tablet voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
7: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
10: Joe Gold.
11: Alleen maar golden hits.
10: Uit de 60s,
11: 70s
10: en meer.

yeah.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen. Presentatrice Martien Preenen is overleden. Dat bevestigt haar familie. Die zegt dat Martien Preenen onverwacht stierf na een moedige strijd tegen pancreaskanker. Je kent haar onder meer als omroepster bij VRT, als presentatrice van showbizprogramma De Rode Loper of van Vlaanderen Vakantieland. Later werd ze gezondheidscoach. Martien Preenen werd 62. Ze laat een man en een zoon en een dochter na. De Vlaamse Tanguy Taller is geland in ons land als de man die 7 jaar vast zat in een gevangenis in Cambodja. Hij kreeg daar levenslang voor drugsmokkel, maar pleitte zelf altijd onschuldig en dus vroeg hij gratie aan de koning.
2: 2 maanden geleden hebben we een aanvraag gedaan voor de koninklijk, pardon. Het is iets wat nooit gebeurd is in Cambodja, zeker niet voor een drugszaak. Dus de kans was zo goed als niet bestaand. En dan plots gisterochtend, 8:15, kwam er een officier zeggen van ja, je krijgt de pardon, we gaan naar huis vandaag. Het is nog niet goed doorgedrongen.
1: Zijn ouders, zijn vriendin en zoontje stonden hem vanochtend op te wachten op de luchthaven. De zware brand in een textielfabriek in Tubeke die maandag uitbrak is onder controle. Dat meldt de brandweer. Die blijft wel ter plaatse om na te blussen. Mogelijk zullen die bluswerken nog enkele dagen duren. Gisteren bleven de scholen en kinderdagverblijven nog gesloten. Vandaag zijn die wel open. Er kwam ook geen asbest vrij bij de brand. Op de meeste plaatsen schijnt de zon volop. Deze namiddag wordt opnieuw warm bij zo'n 30 graden. Aan zee is dat 21 graden. Morgen en vrijdag wordt het zomers warm met veel zon. Opnieuw zo'n 30 graden. En dit weekend stijgt wel de kans op buien. Het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Met Carol Schmidt.
4: Goedemorgen.

Elvis met zijn Jordanaires uit 1963 en You're the Devil in Disguise. En een goede woensdagochtend. Dit zijn tot 12 uur de hits van Schmidt met The Stones. Maar ook Billy Paul. En uiteraard bezoeken we ook mijn schatkamer. Rond 10:30 gebeurt dat. Daarin vieren we de verjaardag van Neil Finn. Bekend van Crowded House, maar ook van Split Ends. Je hoort er alles over rond 10:30. Eerst nog Janis Joplin, Me and Blue.

It's how wonderful life is.

0: is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering. Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
2: Leuke video!
1: Meestal fun, maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
3: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
4: Want knock, knock.
3: Who's there?
4: Justin.
3: Justin who?
4: Justin, time to start investing.
3: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
4: Justin, time to add it.
3: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
5: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

een hele brok rockgeschiedenis van de Stones en Satisfaction. Ze hebben ook een nieuwe single voorgesteld. 2 weken geleden gebeurde dat in The Stars. En er hoort ook een clip bij waarin ze zichzelf digitaal verjongd hebben. Dus je ziet Mick, Keith en Ronnie als jongere versies van zichzelf. De clip werd gemaakt met deepfake technologie van het bedrijf Deep Voodoo. En wat ze tegenwoordig allemaal kunnen, in het echte leven lukt het nog niet zo goed. Allee, je zou dat kunnen proberen, maar dan heb je echt zoveel fillers nodig. I beg your

0: We mogen dat ongegeneerd draaien tegenwoordig met al het mooie weer van de afgelopen tijd. Soleil, soleil, middle of the road.
1: De schatkamer van Schmidt.
0: Met al te topplaten en belangrijke gebeurtenissen uit de muziekgeschiedenis. Neil Finn is jarig vandaag, geboren op 27 mei 1958. En als je nu denkt, die naam, ja, die ken ik wel, klopt. Want je kent heel veel van zijn songs al jaren. Hij zit bij Crowder's House en daarvoor bij Split Enz. Bands uit Nieuw-Zeeland met een eigen stijl. Soms vreemd, maar vaak heel briljant. En precies daar laat Neil Finn horen wat hij het allerbeste kan. Dat is melodieën schrijven die simpel lijken, maar die je dus niet meer uit je hoofd krijgt. Split Enz heeft de energie, maar ook de flair en net genoeg gekte om het spannend te houden. En Neil, die stak er gewoon zijn hart in. En omdat hij vandaag in het zonnetje mag staan, draai ik nog eens een van de mooiste songs van Split Enz. Werd bij ons een bescheiden hit in 1984. Hier is Message to My Girl.
1: De schatkamer van Schmidt.

0: Weet je het nog? Dat moment waarop je een nieuwe plaat voorzichtig uit de hoes haalt.
1: Die geur van vers vinyl.
0: Langzaam laat je de naald zakken.
1: En de muziek vult de hele kamer.
0: Dat gevoel brengen we helemaal terug bij Joe Gold. Want we geven iets bijzonders weg.
1: Een volledige platenkast. Gevuld met 100 iconische albums.

0: En misschien staat die rijkelijk gevulde platenkast binnenkort bij je thuis. Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
1: Vrouw Wies.
2: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
3: Bye bye pluis, hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
6: Ja, mocht dat niet misschien?
5: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
6: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
5: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
7: B-Bad.
5: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
8: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
9: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, ja, die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
8: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienst beheerd door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
10: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
11: Check de promo.
10: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
12: Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
13: Bij Jumbo scoort je deze week Ben & Jerry's. 1 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
14: Lotto is op zoek naar een maag.
15: Een maag?
14: Met een baksteen erin.
15: Ah, zo.
14: Om je droomwoning te bouwen.
15: Ik zie graag een strakke fermette.
14: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
15: Hoe dan?
16: C'est si bon.
14: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.

The Ladies' Night, het is de nacht waar elke man graag wil bij zijn. Desnoods als vlieg op de muur, Cool and the Gang, daarvoor Rod Stewart. De hits van Schmidt tot 12 uur, met heel veel golden hits. En straks ook een nieuwe opgave om op het laatste van deze week onze platenkast te winnen. En een platenspeler, want mijn maand...

0: barbecue topper gespot. Nu bij Colruyt. 2 plus 2 gratis op de Vos Lemmens Limited Edition Barbecue Sauzen.
1: 2 plus 2 gratis? Top, laat die barbecue maar komen.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: De Vos.
3: Ja, Lemmens.
2: Zie eens, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
3: Schitterend, bij zo'n sausje hoor, een lekker stukje vlees. Hoe heb je je steekt liefst?
2: Doorbakken.
3: Zeker?
2: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is ze!
5: De Vos Lemmens.
6: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatix. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
7: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Samen er iets moois van bakken? Dat is van Bibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer van Bibra.
10: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
11: Goedemorgen. Voormalig presentatrice Martine Prenen is overleden. Dat bevestigt haar familie. Ze leed de moedige strijd tegen pancreaskanker. Martine Prenen ken je onder meer als omroepster bij VRT of als presentatrice van De Rode Loper. Presentatrice Fedra Hoste herdenkt haar als een heel warme collega.
12: Ik herinner haar als een enorme lieve dame met een extreem enthousiasme die met haar beide voetjes gewoon in het leven stond. Als ze iets zag of hoorde over mij, kreeg dan echt van die steunende of soms happy berichtjes. Ze was een voorbeeld. Maar als niemand weet die over haar iets negatiefs te vertellen heeft.
11: Martine Prenen werd 62 jaar. Ze laat een man en een zoon en een dochter na. De Vlaming Tanguy Thaler is geland in ons land. Dat is de man die 7 jaar vast zat in een gevangenis in Cambodja. Hij kreeg daar levenslang voor drugsmokkel, maar pleitte zelf altijd onschuldig. En dus vroeg hij gratie aan de koning.
13: 2 maanden geleden hebben we een aanvraag gedaan voor koninklijk pardon. Het is iets wat nooit gebeurt in Cambodja, zeker niet voor een drugszaak. Dus de kans was zo goed als niet bestaan. En dan plots gisterochtend, 8:15, kwam er een officier zeggen van ja, je kreeg de pardon, we gaan naar huis vandaag. Het is nog niet goed doorgedrongen.
11: Zijn ouders, zijn vriendin en zoontje stonden hem vanmorgen op te wachten op de luchthaven. Alle artsen en ziekenhuizen in ons land zijn opnieuw geïnformeerd over de noodprocedures voor patiënten die mogelijk besmet zijn met het ebola-virus. Dat meldt de Volksgezondheid. De aanleiding was een vrouw die met symptomen naar de huisarts ging in Roeselare. Die vrouw was onlangs op reis geweest in de regio waar ebola uitbrak in Afrika. Ze werd met de ambulance overgebracht naar het UZ Antwerpen. Daar testte ze uiteindelijk negatief. Volksgezondheid verwacht de komende tijd nog meer mensen met symptomen en ligt daarom alle artsen voor de zekerheid nog eens in. Op de meeste plaatsen schijnt de zon volop. Deze namiddag opnieuw warm bij zo'n 30 graden. Aan zee is dat 21 graden. Morgen en vrijdag wordt het zomers warm met veel zon. Opnieuw zo'n 30 graden. En dit weekend stijgt de kans op buien. Het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden.
10: Dit is Joe Gold.
5: Met Carol Schmidt.
2: Goedemorgen.

Hij zong het met hart en ziel. Een superhit uit 1970, ook bij ons. En jaren daarna nog gebruikt als openingsdans bij zoveel mensen. Het is altijd tof om dat te zien binnenkomen in onze app. Als je hem nog niet hebt gedownload, de app van Joe, doe het. Je kan de playlist op de voet volgen, maar ook berichten sturen. Zometeen, de Bee Gees. We gaan ook naar de jaren 80, meteen van de successen van Kim Wilde. En nu talent van eigen bodem, de Pebbles met Seven Horses in the Sky.

0: Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duck Toilet Gel 750 ml voor maar 1,54 euro. Of Sologic oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
2: Oei, wacht ze.
3: Rustig, Sian, even
2: niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
3: Shhh, geen stress gehad. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
1: Prima, prettige avond.
2: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
4: Ja, ja, zeker dat.
0: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee.
5: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
6: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
5: En dan met een promo die kan tellen.
6: Tegen de honger die komt.
5: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
7: Even serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
8: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
10: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
12: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
10: Immos Koopman. Knaldi.
13: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro.
14: Check de promo.
13: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
15: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De installatie is gratis en de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
16: Krevel. Leef beter.
17: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
18: Torfs. Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
19: Oh, zoveel video's!
18: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
19: Te veel video's!
18: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt.
20: Proximus. Think possible.

0: Blijft een van de beroemdste hits van Britten uit de jaren 70. De Bee Gees en Staying Alive.
1: Dit is Joe Gold.
0: Ja, ik ben het niet vergeten, de opgave voor onze mei maand, vinylmaand. Opgave 3 komt eraan. Jouw kans om op het laatste van deze week een goed gevulde platenkast met 100 LP's en een nieuwe platenspeler te winnen. Zometeen.

0: van de eerste hits van Bonnie Tyler. In It's a Heartache, een aantal weken geleden, kregen we verontrustende berichten over haar gezondheid. Want ze lag toen in een kunstmatige coma. Hopelijk komt dat allemaal nog in orde.
1: Mei is vinylmaand bij Joe Gold.
0: Legendarische platen blijven centraal staan in de wedstrijd. Elke dag geef ik je de titel van een heel bekende LP. Samen met drie singles die in principe op die LP staan. Alleen, één van die singles hoort niet thuis op dat album. En die titels die moet jij onthouden. Het is jouw kans om op het laatste van deze week de geweldige platenkast met 100 top LP's te winnen. En er zit ook een prachtige platenspeler bij. Als je dus wil winnen, moet je tegen het einde van deze week een lijst van 5 titels hebben die niet op de desbetreffende album staan. En je kan het ook altijd bekijken via onze Facebookpagina en Instagrampagina van Joe Gold. Vandaag is de LP Thriller van Michael Jackson. Ik geef je nu 3 singles van Michael. 1 daarvan staat niet op Thriller. Daar gaan we. A. Human Nature. B. Rock With You. Of C. PYT. It's a pretty young thing. A. Human Nature. B. Rock With You. Of C. PYT. Welke van die 3 staat er niet op Thriller? Onthoud hem goed, want het is jouw kans op een geweldige prijs.

0: Het bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag, Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken, 1 plus 1 gratis. Score nu alle deals bij Bol.
1: Je vakantiegeld is weer gestort. Verzilver het bij Gold Republic en krijg met code vakantiegeld 20% korting op de transactiekosten. En maak kans om je vakantiegeld te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.be/vakantiegeld.
2: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
3: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
4: En voor mijn pensioen?
5: Tweede of derde pijler, juffrouw?
4: Wat lief?
5: En hebt u een VAPZ?
4: Wat?
5: Wat is een VAPZ, juffrouw?
4: Ik weet niet.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. We gaan dat...
3: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
6: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
7: Sorry, Parties WK.
8: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.
9: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.

Ain't No Stopping Us Now, McFadden en Whitehead bij Joe Gold. Astrid hoor je zo meteen vanaf 12 uur. Later is er ook Raf tussen 3 en 6. En nu nog wat Sex, Drugs en Rock'n'Roll. Ian Dury en The Blockheads. Een grote hit uit 1978. Maak er een fijne woensdag van. De hits van Schmidt zijn er morgen terug tussen 10.

0: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
1: Wow.
0: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
2: Yuzu.
0: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 12 uur.
4: Goedemiddag. Er komt veel reactie op het overlijden van voormalig presentatrice Martine Prene. Ze overleed na een strijd tegen pancreaskanker. Martine Prene werd 62. Je kent haar onder meer als

0: omroepster bij VRT of als presentatrice van De Rode Loper. Collega en vriendin Gina Lisa herdenkt een warme, lieve vrouw.
1: Ik weet nog de eerste keer dat ik haar zag, dacht ik, oh my god, wat een schone vrouw. Maar dan ontdekte ik hoe mooi dat die ook van binnen is. We hebben samen een passie voor gezondheid. Voor de zotte dat je bezicht, kom ja, we gaan samen terug beginnen studeren. En daar is verbinding gecreëerd, hè, die me vandaag natuurlijk het meeste pijn doet, als hij er niet meer is.
0: Martin Preene had een man, een dochter, een zoon en een kleinzoon. De gemeente Bornem opent een rouwregister na het dodelijke ongeval aan een overweg in Buggenhout gisteren. Daarbij vielen 4 doden, 2 volwassenen en 2 tieners die in Bornem woonden. Deze ochtend werd er ook al in het gemeentehuis van Buggenhout een rouwregister geopend, net als in de school van de jongens en de begeleidster. Je hoort directrice Jolien Roef.
2: We hebben er eigenlijk voor gekozen om echt een koesterplek in te richten en een eerste plaats waar onze leerlingen en onze collega's ook wel terecht kunnen. De families zijn ook uitgenodigd. Voor hun mag dit ook een plaatsje zijn, maar een plaatsje waar de leerlingen hun gedachten kwijt kunnen, hun kunstwerken kunnen meegeven, de teksten schrijven die ze willen en een plaatsje om even te kunnen stilstaan bij alles wat er gebeurd is.
0: De meeste leerlingen blijven vandaag thuis om te rouwen. De leerkrachten zijn wel aanwezig, maar geven geen les. In de gevangenis van Gent zijn de politie en de speciale eenheden vanmorgen ter plaatse geweest voor een incident met 2 gevangenen. Het duurde 3 uur, maar er raakte niemand gewond, zegt Hanne Olivier van het parket.
3: Ja, we zijn deze ochtend ingelicht van het feit dat de gedetineerde zich in een cel had gebarricadeerd. In die cel was er ook nog een celgenoot aanwezig die op zich niets met de situatie te maken had. De mannen zijn eigenlijk vonders de gewonde gevallen zijn uitgehaald. De verdachte is ondertussen ook gearresteerd.
0: Hij wordt verhoord. De kans is groot dat hij dan naar een andere gevangenis wordt gestuurd. In het centrum van Brugge is een appartement uitgebrand. Er raakte niemand gewond, maar het appartement is wel onbewoonbaar, dat zegt de brandweer. Het vuur ontstond in de bijkeuken van het appartement. De brandweer kwam ter plaatse en kreeg het vuur snel onder controle. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Het olietekort door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de straat van Hormuz is minder groot dan verwacht. Voor bijna 10 van de 15 miljoen vaten die daar dagelijks passeerden, zijn er alternatieven. Dat blijkt uit een analyse van de Belgische tankergroep CMB. In plaats van met schepen wordt de olie via pijpleidingen vervoerd. En er komt ook vaker olie uit andere olielanden, zoals Canada, Noorwegen en de VS. Vanmiddag volop zon. Aan de kust is het zo'n 21 graden. Elders kan het lokaal 30 graden worden. Morgen en vrijdag opnieuw zomers warm met veel zon. Bij maxima tot opnieuw 30 graden. Dit weekend stijgt de kans op buien. Het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden.
4: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

heel goedemiddag. Doen we er nog een stralend dagje bij hier. Wat een week is met dat al, hè. Een weekje van 4 dagen werken met dank aan dat verlengde weekend. En een week met alleen maar zon op post. Dat vraagt ook om de best gekozen hits erbij. En die krijg je hier, hè. Golden hits uit de jaren 60, 70, 80. Daarvoor hang jij hier bij Joe Gold. Ook al dus voor Bananarama samen met Funboy Tree. In it ain't what you do, it's the

heerlijk opzwepend hier bij Joe Golds met Real Thing en Can You Feel the Force op deze woensdag 27 mei. Dat betekent dat we echt wel in het staartje zitten van meimaand, vinylmaand meteen ook. Ja, de laatste week dat jij kans maakt om vinyls te winnen en het zijn er niet 5 deze keer, maar wel 100 in totaal, 100 vinylplaten. Daarbovenop ook nog eens een platenkast en een platenspeler. Wat moet je daarvoor doen? Iedere dag opnieuw goed luisteren naar al wat hier gebeurt bij Joe Gold, want elke dag opnieuw komt er één legendarische vinylplaat in de spotlight te staan en uit die plaat dan draaien we 3 tracks. Aan jou om te raden welke van die 3 tracks we hier draaien dat niet staat op het album dat in de spotlight staat. Dus vandaag gaat het om het album Thriller van Michael Jackson en vandaag hier bij mij, voor 1 uur deze middag zelfs, zal er al een eerste song van Michael Jackson voorbij komen. Is het de vraag natuurlijk of die terug te vinden valt op Thriller van Michael Jackson of net niet. Is het de verkeerde, dan moet je die noteren. De single die dus niet op die Thriller van Michael Jackson staat, die schrijf je even op en die zet je bij die andere singles die deze week passeren, die niet op de plaat staat die in de spotlight staat. Uiteindelijk zou je bij 5 titels moeten uitkomen en die heb je nodig. Die heb je nodig voor het finale spel van nu vrijdag. En je gaat nog even moeten wachten voor een goede Michael Jackson. Dit is wel al Simon & Garfunkel met The Sound of Silence.

0: Dat horen alleen al werkt zo verfrissend. Die Swimming into Deep Water van Don Rosenbaum. Zometeen niet de zonnebril, maar wel de rozenbril op met Grace Jones.
1: Weet je het nog? Dat moment waarop je een nieuwe plaat voorzichtig uit de hoes haalt.
2: Die geur van vers vinyl.
1: Langzaam laat je de naald zakken.
2: En de muziek vult de hele kamer.
1: Dat gevoel brengen we helemaal terug bij Joe Gold. Want we geven iets bijzonders weg.
2: Een volledige platenkast. Gevuld met 100 iconische albums uit de 60s, 70s en 80s.
3: Psycho Killer.
1: En de platenspeler, die krijg je er bovenop. De soundtrack van je leven op dat heerlijke vinyl.
2: Luister deze week naar Joe Gold. Doe mee.
1: En misschien staat die rijkelijk gevulde platenkast binnenkort bij je thuis.
2: Joe Gold.
4: Knaldi.
5: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
6: Check de promo.
5: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
7: Ize. Newsflash. Het KMI waarschuwt voor zwaar onweer met rukwinden tot 90 km per uur. Wacht. Heb jij een rechtstreeks lijn met KMI of wat?
8: Daar straks al een melding gehad van HLN.
7: Amai, je bent snel.
9: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag. En bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
10: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
11: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds. En met extra korting. Let's go.
10: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
12: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Ja! Carrefour.
2: Alleen maar golden hits
1: uit de 60s, 70s en meer.
2: Dit is Joe Gold.

0: heerlijke energie te vinden hier bij Chicory Tip in Son of My Father. Wat geschreven werd door niemand minder dan Giorgio Moroder, de man die later de koning van de disco zou genoemd worden. Even geen disco dan hier, maar wel een glimmende, glinsterende showbiz-trap die afgedaald wordt door Dinah Washington.
1: Alleen maar golden hits.
2: Uit de 60s, 70s en meer.

Years of Loving You, Dr. Dr. Als het voor jou allemaal een beetje lomer mag klinken, dan moet je vooral blijven hangen. Want ik heb er eentje klaarstaan van ABBA, helemaal geïnspireerd door de sound dan van Stevie Wonder. Met effectief die lome baslijn eraan te pas. In the name of the game, dat is voor zometeen na Silver Convention nog hier. En Fly, Robin Fly.

0: Krevel.
1: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
0: Krevel, leef beter.
2: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Kipbuckets. 2 voor maar 8 euro. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.

ABBA en the name of the game. Dat het nog steeds mei maand vinylmaand is dus, met andere woorden. En daar duiken we zo meteen nog eens in. Want ik heb er zo meteen voor jou eentje klaarstaan van Michael Jackson. En dan is het de vraag of het er eentje is die je ook terugvindt op het legendarische album Thriller. Ja, uit dat album vandaag 3 songs voor 6 uur vanavond hier bij Joe Gold. Maar ook vandaag is er wel degelijk een foutje ingeslopen aan jou te achterhalen. Dus welk foutje dat precies is. Welke song die we van Michael Jackson voorbij laten komen, met andere woorden, vind je niet terug op het album Thriller. Noteer dat foutje, zet het in het rijtje ook van die andere songs die uit de boot vielen de voorbije dagen en ook de komende dagen. En dan heb je tegen nu vrijdag 5 nummers die jij mag doorsturen via de app. En zo maak jij dus kans op 100 vinylplaten op een platenkast en ook al op een platenspeler.

voilà, daar was die Michael Jackson voor jou. Is het er eentje van op het album Thriller of net niet? Human Nature, daarover gaat het alvast. Nu dan, verder richting 1 uur met John Travolta, Olivia Newton-John hier en You're the One That I Want.

0: kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Relax. Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel €4000 directe korting. Relax.
1: Het is Toyota.
0: Info en voorwaarden op toyota.be.
2: Samen knoeien tot het perfect is? Dat is wow! Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer wow! Van Vibra.
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 1 uur.
4: Goedemiddag. Premier Bart De Wever wil niet besparen op defensie. Dat zegt hij bij VTM Nieuws. Aanleiding zijn de voorstellen van coalitiepartners CD&V en Vooruit. Die willen minder investeren dan gepland. Onder meer door de NAVO-norm van 2% niet te halen. Maar dat is voor De Wever niet bespreekbaar.
5: Wij hebben veel verhoogd voor defensie, maar ironisch genoeg zijn we er altijd de hekkensluiter mee. Dus mensen die denken dat daar veel kan op bespaard worden, dat zijn mensen die de geopolitieke realiteit niet echt goed doorgronden, denk ik. Die 2% voor defensie, die staan nu wel in Marburg. Gekapt. Ik denk dat dat wel helder is. Daar zou eigenlijk zelfs nog moeten bijkomen.
4: De komende maanden gaat de federale regering op zoek naar nog eens €7 miljard besparingen. Er komt veel reactie op het overlijden van Martin Prene. Ze overleed gisteren aan pancreaskanker. Martin Prene werd 62. Je kent haar onder meer als omroepster bij VRT of als presentatrice van De Rode Loper. Collega Gina Lisa herdenkt een warme vriendin.
6: Voor mij is hij niet alleen een succesvolle presentatrice geweest, maar vooral achter de schermen had hij altijd een heel verbindende factor. Die kon ervoor zorgen dat iedereen met elkaar praatte, iedereen elkaar respecteerde, dat er plezier werd gemaakt, dat er heel veel respect was altijd. En dat is misschien nog het schoonste. Hè? Dat overstijgt misschien nog het talent dat ze had om te presenteren.

0: Na haar tv-carrière werd Brene gezondheidsbegeleider. Ze schreef ook 8 boeken. De gemeente Bornem opent een rouwregister na dodelijke ongeval aan een overweg in Buggenhout gisteren. Daarbij vielen 4 doden, 2 volwassenen en 2 tieners die in Bornem woonden. Deze ochtend werd er ook al in het gemeentehuis van Buggenhout een rouwregister geopend, net als in de school van de jongens en de begeleidster. Je hoort directrice Jolien Roef.
1: We hebben er eigenlijk voor gekozen om echt een koesterplek in te richten en een eerste plaats waar onze leerlingen en onze collega's ook wel terecht kunnen. De families zijn ook uitgenodigd. Voor hun mag dit ook een plaatsje zijn, maar een plaatsje waar de leerlingen hun gedachten kwijt kunnen, hun kunstwerken kunnen meegeven, de teksten schrijven die ze willen en een plaatsje om even te kunnen stilstaan bij alles wat er gebeurd is.
0: De meeste leerlingen blijven vandaag thuis om te rouwen. De leerkrachten zijn wel aanwezig, maar geven geen les. In Londen woedt een grote brand in een Joodse supermarkt, dat melden Britse media. Het vuur brak uit in een opslagruimte. De brandweer kwam massaal ter plaatse. In de wijk waren er al verschillende brandstichtingen gericht tegen de Joodse gemeenschap. Of dat ook nu het geval is, is niet duidelijk. En als je altijd al eens wilde rondwalen in het Koninklijk Paleis, deze zomer kan je het gaan bezoeken. Van 3 juli tot 16 augustus gaan de deuren open na een renovatie die 2 jaar duurde. Je kan onder meer de troonzaal, de grote galerij en de tuinen bezoeken. Je moet wel reserveren en een ticket kost 10 euro. Als je niet kan wachten, dan vind je online al een virtuele rondleiding. Vanmiddag volop zon. Aan de kust is het zo'n 21 graden. Elders kan het lokaal 30 graden worden. Morgen en vrijdag opnieuw zomers warm met veel zon bij maxima tot opnieuw 30 graden. Dit weekend stijgt de kans op buien. Het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden.
2: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

0: ommetje energie. Nog altijd met Queen en Don't Stop Me Now. Ah wel ja, doorgaan dus. Hè. Ook komend uur met niks dan golden hits. En daar hoort muziek van Beatles bij. Van Umberto Tozzi, The Monkees mag je verwachten. En hier zo'n schoon ingetogen momentje met Elvis Presley. Are You Lonesome Tonight?
1: Alleen maar golden hits. Uit de 60s, 70s en meer.
2: Joe Gold.

Dat is echt wel de muziek waarmee ik 's ochtends wil opstaan of 's middags na een extra dutje bijvoorbeeld. Roger Whittaker en New World in the Morning. Zeer goedemiddag toch wel hoor. Zometeen eentje van Dolly Parton, waarbij ze de country een beetje wat mixen met pop en soul. En daar is ze voortreffelijk in geslaagd ook. In die You Are, die hoor je na Hot Chocolate nog en Everyone's a Winner.

0: word je verliefd op Dolly Parton als ik dit hoor. You Are, het is zo'n prachtige song. Zometeen de rauwe gitaren nog eens, de betere gitaarriffs zelfs erbij halen met Rolling Stones en Jumpin' Jack Flash.
1: De Proximus Business Packs, wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Vrouw Wies.
3: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
4: Alleen een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
5: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
6: Immoscoopman!
5: Immoscoopman!
6: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
4: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
6: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
4: Ja?
6: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
1: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
6: Immoscoop, man!
8: 3, 2, 1...
1: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
8: Sorteren kan je zo meteen.
1: Samen er iets moois van bakken? Dat is...
9: Wow!
1: Van Bibra. Van klungelen met deeg tot...
10: Oh, maar dit is het lekkerste ooit.
1: Dat is toch echt wel...
9: Wow!
1: Ga voor een feestje dat eruit springt naar Bibra. Nu een springvorm voor maar €4,99. Dat is...
10: Wow!
1: Van Bibra.
11: Bye bye pluis, hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Oh, amai, die ceviche was lekker.
5: Ja, hè.
13: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
5: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
4: Schat, blijf kalm.
5: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
4: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
5: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
1: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
14: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
5: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
14: En dan met een promo die kan tellen.
5: Tegen de honger die komt.
14: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
15: Zeg dat, Vos.
16: Ja, Lemmes.
15: Zalige verjaardagspeech.
16: Oh, merci. En wel, dan kunnen we eraan beginnen. Ik haal de sweet chili.
15: Nee, nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
16: Hé, hey, hoe dat?
15: Ah, wel? Van die verjaardagspeech van op de barbecue?
16: Oh. Ja! Lemmes.
15: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
16: Dat is
1: de Vos Lemmes. Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Hello.
17: Alleen maar golden hits.
1: Uit de 60s,
17: 70s
1: en meer.
17: De

0: Laat dat sporten maar over aan Tina Charles met Dance, Little Lady Dance. En ik weet niet hoe het bij jou zit, maar mijn rozen struiken perfect in bloei. Die zon doet zijn ding hoor. Lynn Anderson heeft het er ook al over in Rose Garden. Na Gladys Knight dan nog en License to Kill.
1: Alleen maar golden hits.
2: Uit de 60s, 70s en meer.
1: Joe Gold.

I never promised you a rose garden. En zo gaat het er ook al aan toe. Bij de Monkees dan hier. Ook al klinkt het als een zeer onbezorgd popliedje, het is eigenlijk een protestsong over de Vietnamoorlog. Deze Last Train to Clarksville.

0: naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar... Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Even serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
2: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
3: Oh, wauw. Oh.
4: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
3: Wow.
4: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
5: Yuzu.
4: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Knaldi.
7: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro.
6: Check de promo.
7: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
9: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatics. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een tweede gratis. Nu bij Dag Allemaal.
10: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
11: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds. En met extra korting. Let's go.
10: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
12: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor €6,50. En heren shorts. 2 voor €20. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.

0: niet alleen de Belgische zon, maar ook nog eens de Italiaanse zon erbij gehaald met de Umberto Tozzi in Ti Amo. Nu dan een plaat die iets onwaarschijnlijks deed eigenlijk hoor. In 1970 slaagde de Partridge Family er namelijk in om de Beatles met Let It Be van de troon te stoten. Niet langer op één, dankzij deze hier. I Think I Love You.
1: Dit is Joe Gold.

Chic and My Forbidden Lover. En net ervoor dus Partridge Family met dat nummer dus. Dat er in 1970 in slaagde om de Beatles van de troon te stoten in de hitlijsten met I Think I Love You. En nu we het dan toch over de Beatles hadden, zal ik ze er anders gewoon nog eens bijhalen. Met een toepasselijke misschien ook wel. Met Help.

0: extreem lage prijzen. Deze week Duct Toilet Gel 750 ml voor maar 1,54 euro. Of Sologic oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
2: Ja, mocht dat niet misschien?
1: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
2: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
1: Goed doen voelde nog nooit zo goed.

0: Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt. Bebad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal. Krevel.
1: Pas, shot en go. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
0: Krevel. Leef beter.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 2 uur.
3: Goedemiddag. Het parket van West-Vlaanderen gaat in beroep tegen het vonnis van voormalig premier Guy Verhofstadt. Die kreeg geen straf nadat hij een rood licht had genegeerd. Verhofstadt werd eind april vorig jaar betrapt. Hij werd wel schuldig verklaard, maar het parket oordeelde dat Verhofstadt door zijn politieke rol geen straf verdiende, omdat hij ook niemand in gevaar had gebracht. De zaak wordt nu opnieuw behandeld in de correctionele rechtbank. Premier Bart De Wever wil niet besparen op defensie, dat zegt hij bij VTM Nieuws. Aanleiding zijn de voorstellen van coalitiepartners CD&V en Vooruit. Die willen minder investeren dan gepland, onder meer door de NAVO-norm van 2% niet te halen. Maar dat is voor De Wever niet bespreekbaar.
4: Wij hebben veel verhoogd voor defensie, maar ironisch genoeg zijn we er altijd de hekkensluiter mee. Dus mensen die denken dat daar veel kan op bespaard worden, dat zijn mensen die de geopolitieke realiteit niet echt goed doorgronden, denk ik. Die 2% voor defensie, die staan nu wel in Marburg gekapt. Ik denk dat dat wel helder is. Daar zou eigenlijk zelfs nog moeten bijkomen.
3: De komende maanden gaat de federale regering op zoek naar nog eens 7 miljard euro besparingen. En voetbalclub Dender ontslaat zijn trainer Yannick Ferreira. Dat maakt de club zelf bekend. Dender degradeerde vorige week naar de tweede klasse nadat het de barragewedstrijden tegen Lommel verloor. Ook de hulp- en de keeperstrainer vertrekken. Wie hen zal opvolgen is nog niet duidelijk. Vanmiddag volop zon. Aan de kust is het zo'n 21 graden. Elders kan het lokaal 30 graden worden. Morgen en vrijdag opnieuw zomers warm met veel zon bij maxima tot opnieuw 30 graden. Dit weekend stijgt de kans op buien. Het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden.
2: Dit is Joe Gold met Astrid Philips. Wow.

Dat weer goed aftrappen, zou ik denken, bij Joe Gold met David Bowie en We Can Be Heroes. Zeer goedemiddag. Zeer fijn dat jij nog steeds hangt bij Joe Gold. Ik zou dat nog even blijven doen ook. Je weet maar nooit dat er nog een Michael Jackson passeert. Want dat is jouw opstapje richting 100 vinylplaten. Je weet het als je meespeelt met mijn maand vinylplaten. Vandaag muziek van Michael Jackson in de gaten houden. Liefst dan ook die muziek van hem die je terugvindt op de plaat Thriller. Dit, je hoort het, geen Michael Jackson, maar wel Eruption en One Way Ticket.

soms net iets moeilijker te zingen dan anders. Maar met Louis Armstrong wel degelijk. What a wonderful world. Goedemiddag. Toto komt eraan voor jou met Stop Loving You. Na deze New Seekers nog. You.

0: Toto met Stop Loving You. Die klinkt zonniger dan anders op een zomerse dag als vandaag. Mag dat ook wel? Dacht ik, ik ga er misschien ook nog eens iets Frans bij halen. Dat werkt ook altijd goed voor het vakantiegevoel. Dus straks mag je je nog verwachten aan Jacques Dutronc. Na Leo Sayer dan met When I Need You.
1: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Lotto is op zoek naar een maag.
3: Een maag?
2: Met een baksteen erin.
3: Ah, zo.
2: Om je droomwoning te bouwen.
3: Ik zie graag een strakke fermette.
2: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
3: Hoe dat?
4: C'est si bon.
2: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
5: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
6: Sorry, Parties WK.
7: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 55-inch OLED 4K Smart TV voor €777. Alleen bij Mediamarkt.
8: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen?
9: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
10: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
11: Leuke video!
10: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.

Ik vind het bijna jammer dat ik al veel te lang wakker ben, want hiermee wil je toch echt wel opstaan. Il est 5 heures Paris, c'est van Jacques Dutronc. Goedemiddag dus, toch nog steeds. Rapper's Delight komt er zometeen nog eens schwung inbrengen hier bij Joe Gold. Na dit episch momentje met John Lyles nog.

Als je dit hier hoort, dan zou je het misschien wel bijna vergeten dat het nog steeds maar woensdag is. Maar met Sugar Hill Gang is het zo verleidelijk om al in weekendsfeer te hangen. Dus ik ga daar gewoon ook mee door nu met muziek van Bee Gees. Vanop de soundtrack van Saturday Night Fever is dit Jive Talking.

0: Weet je het nog? Dat moment waarop je een nieuwe plaat voorzichtig uit de hoes haalt.
1: Die geur van vers vinyl.
0: Langzaam laat je de naald zakken.
1: En de muziek vult de hele kamer.
0: Dat gevoel brengen we helemaal terug bij Joe Gold. Want we geven iets bijzonders weg.
1: Een volledige platenkast. Gevuld met 100 iconische albums uit de 60s, 70s en 80s. Psycho Killer.
0: En de platenspeler, die krijg je er bovenop. De soundtrack van je leven op dat heerlijke vinyl.
1: Luister deze week naar Joe Gold. Doe mee.
0: En misschien staat die rijkelijk gevulde platenkast binnenkort bij je thuis. Joe Gold.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
4: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
5: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
6: Wel, meneer, 5317.
5: Ja, mijn naam is...
6: Ja, 5317, ik weet het.
5: Oké.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
7: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
4: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
8: Knaldi.
9: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
10: Check de promo.
9: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
11: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
12: Want knock, knock.
11: Who's there?
12: Justin.
11: Justin who?
12: Justin, time to start investing.
11: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
12: Just in time, Adam.
11: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.

Dat dan een goed crooner momentje. Frank Sinatra met Strangers in the Night. Goedemiddag. Welkom nog steeds hier bij Joe Gold, waar ik met jou nog eens naar buiten trek. Misschien dat we daar wel verkoeling vinden, ergens onder boompjes in MacArthur Park bijvoorbeeld, met Donna Summer.

En raf, raf, raf, meteen na 3 uur. Raf van Brussel komt eraan met ongetwijfeld nog wel wat Michael Jackson muziek eraan te passen. Belangrijke voor mijn maand, vinylmaand hier bij Joe Gold. Veel plezier nog met de grote glimlach op, want het is nog Steve Harley voor jou. You've

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Samen er iets moois van bakken? Dat is wow. Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer wow. Van Vibra.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 3 uur.
3: Goedemiddag. Het parket van West-Vlaanderen gaat in beroep tegen het vonnis van voormalig premier Guy Verhofstadt. Die kreeg geen straf nadat hij rood licht had genegeerd. Verhofstadt werd eind april vorig jaar betrapt. Hij werd wel schuldig verklaard, maar het parket oordeelde dat Verhofstadt door zijn politieke rol geen straf verdiende, omdat hij ook niemand in gevaar had gebracht. De zaak wordt opnieuw behandeld in de correctionele rechtbank. CD&V wil meer middelen voor onthaalouders. In 10 jaar tijd daalde het aantal onthaalouders in Vlaanderen met bijna 20%, terwijl er al maar meer grote crèches bijkomen. Je hoort Vlaams parlementslid Katrien Schrijvers.
4: Er zijn diverse redenen voor. Aan de ene kant zie je dat veel onthaalouders van het eerste uur met pensioen gaan. En aan de andere kant zie je dat er nog maar heel weinig starten. En ook dat heeft zijn reden, namelijk dat de loon- en arbeidsvoorwaarden toch nog altijd veel minder zijn dan een kindbegeleider in een groepsopvang in een crèche.
3: CD&V wil onder meer het loon van onthaalouders optrekken. Dat is nodig volgens de partij, want de kinderopvang kampt met een groot plaatstekort. En in het voetbal zet OH Leuven zijn trainer Felis Matsu aan de deur. Komt door de tegenvallende play-offs. Matsu nam halverwege het seizoen over na het vertrek van David Hubert. Maar wie hem zal opvolgen bij OH Leuven is nog niet duidelijk. Veel zon bij zo'n 30 graden. Aan zee is het koeler, zo'n 21 graden. Morgen en vrijdag opnieuw zomers warm met veel zon en de maxima blijven rond 30 graden hangen. Dit weekend stijgt de kans op buien. Het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden.
2: Dit is Joe Gold
5: met Raf van Brussel.

0: Boston en More Than a Feeling. More Than a Feeling, dat is wat het overlijden van de liefste Martien Prenen met mij doet, met ons doet. De eeuwige positivo, de mooie ziel, rust zacht, liefste Martien. Heel veel sterkte aan Luc, je kinderen en talrijke vrienden en kennissen. Pluk de dag, echt waar, pluk de dag.
1: Joe Gold.
0: Ja, als er iets is wat wij in de 70s en 80s wel eens deden, dan spreek ik ook voor mezelf, was naar de Nederlandse televisie kijken. Zeker naar muziekprogramma's. En vandaag, in 1985, stopte Ad Visser met zijn krooltjes en zijn brilletje na 15 jaar met de presentatie van Avro's Top Op. Dat populaire muziekprogramma waar hij in 1970 mee begonnen was. Tijdens die laatste opname werd Ad Visser bedolven onder confetti en slingers, terwijl een verbouwereerde Chris Rea zijn nieuwe single Josephine aan het playbacken was. Maar men was Chris Rea namelijk vergeten in te lichten over die festiviteiten. Het is een heerlijk televisiemoment, moet je maar eens opzoeken. Rond 4:30 neem ik je trouwens mee naar een ander iconisch televisiemoment. Tot 6:00, van harte welkom.
1: Dit

Niet te verwarren met Jimmy Somerville, de andere man wiens stem klinkt alsof hij met zijn klokkenspel in de prikkeldraad is blijven hangen. Dit was Sylvester, die deze You Make Me Feel omtoverde van een trage song, want het was eigenlijk een traag nummer, naar een dansbare classic. Vergeet dat dansen maar even nu. Het gaat hier nu over het bed induiken voor een zwoele nacht. En het is niet zomaar een bed, hè, met het eerste beste beddengoed. Hè. Het is wel Nights in White Satin.

0: zonder dat brave imago en die heerlijke zeemzoete liedjes van de Carpenters gingen jammer genoeg veel leed te schuilen. Richard, die was verslaafd aan kalmeringsmiddelen. En Karen, ja, dat weten we allemaal, hè, die leed aan anorexia. Ik vraag me trouwens af hoe die later nog geklonken zouden hebben, moest Karen nog leven. Hoe die vandaag de dag klonken, moesten die nog muziek gemaakt hebben. Straks een song over het soort papa die alle papa's eigenlijk willen zijn.
1: Oh, wauw. Oh.
2: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
1: Wow.
2: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
3: Yuzu.
2: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
5: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
6: Zeg, slimmerik die Homiris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
5: Met Homiris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
7: Het is Bolt in de Haagse, met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag, Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken, 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
8: Beleef 1 groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatix. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
9: Lotto is op zoek naar een maag.
10: Een maag?
9: Met een baksteen erin.
10: Ah, zo.
9: Om je droomwoning te bouwen.
10: Ik zie graag een strakke fermette.
9: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
10: Hoe dat?
11: C'est si bon.
9: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
12: Nu BTW weg ermee bij X2O. Dat betekent, dag BTW, hallo droombadkamer.
13: X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms open.
14: 3, 2, 1.
15: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.

De nummer 188 in de 70s top 1000. Babies and Isn't It Time. Ik mag het zo meteen over een iconische tv-serie hebben waar ik zelf zo graag naar gekeken heb. Ik heb 3 tips voor jou. Snor, Hawaii hemd en 1,93 meter. Snor, Hawaii hemd en 1,93 meter.

0: Jackie Wilson met Reed Petit.
1: Joe Gold.
0: Er zijn reeksen die meteen naar zonnecrème, oceaanwind en avontuur ruiken. Magnum PI. PI stond voor Private Investigator. Dat was er zo eentje, hè. Zodra die begintune losbarstte en die rode Ferrari over de kustwegen van Hawaii scheurde, dan wist je meteen dat het een avond vol heerlijke actie en humor werd. Centraal stond Thomas Magnum, gespeeld door de onwaarschijnlijk geweldige Tom Selleck. Privédetectieve, ex-militair, charmeur en levensgenieter. Met zijn legendarische snor, hè. Ook zijn Hawaii-shirts en zijn nonchalante glimlach werd Magnum het gezicht van de jaren 80. Magnum was stoer zonder hard te zijn, grappig zonder flauw te worden en net altijd slim genoeg om uit problemen te raken. Magnum die woonde op het luxueuze domein van de mysterieuze schrijver Robin Masters, die je eigenlijk nooit zag. Maar wie zag je wel? De stijve, maar onvergetelijke butler Higgins, meesterlijk vertolkt door John Hillerman. Hun eeuwige gekibbel tussen Magnum en Higgins, een beetje Britse discipline tegenover die Amerikaanse nonchalance van Magnum, vormde een klein beetje het komische hart van de serie. Daarnaast waren er ook Magnum's trouwe vrienden TC en Rick, met wie hij een hechte band deelde die terugging tot hun militaire verleden. Magnum PI was pure jaren 80 magie. Snelle wagens, tropische decors, helikopters van TC bijvoorbeeld, spannende zaken en een soundtrack die avontuur ademde. Maar boven alles ging de reeks over vrijheid. Het idee dat je met een beetje lef en humor je eigen weg kon kiezen. En wanneer Magnum in de generiek weer eens met opgetrokken wenkbrauw, weet je dat nog, in de camera keek, voelde dat gewoon aan als charmante televisie. Magnum PI bleef hangen als een warme zonsondergang op Hawaii. En gewoon onweerstaanbaar cool. En uiteraard met een legendarische tv-tune.

0: Tabadam, dadam, dam, di. Ja, dat kan men toen gewoon in een liedje steken. Hè. Albert Hammond, The Free Electric Band uit 1973. Oh, leuke berichtjes die binnengekomen zijn op Magnum PI, waar ik het er net over had. Greet, die zei, Tom Selleck zonder snor bestaat gewoon niet in mijn wereldbeeld. Dat is gek, hè, die man zonder snor. Tom, die stuurt nog wel een serie met die legendarische rode Ferrari met nummerplaat Robin 1. Dirk, die stuurde Higgins, die was eigenlijk nog grappiger dan Magnum zelf. Thomas, die stuurde All Robin's Nest, zo heette dat daar. Ik wou meteen naar Hawaii verhuizen. Erik stuurde mijn moeder, keek voor het verhaal. Mijn vader voor de Ferrari. El stuurde nog de honden van Higgins, die maakten mij vroeger bang. Dat waren twee dobbermannen, geloof ik. Hè? Apollo en Zeus, als ik mij niet vergis. Geert stuurde nog, die Ferrari 308 GTS is voor altijd verbonden met Magnum. En Maggie tenslotte, Tom Selleck was eigenlijk de koning van de cool voor George Clooney bestond. Dankjewel.
1: Even serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
2: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
3: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
4: Oei, wacht, hè.
5: Rustig, Sian, even
4: niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
5: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
3: Prima, prettige avond.
4: Mooi, oh, ja, ik had dat wel gevonden.
6: Ja, ja, zeker dat.
7: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
8: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
9: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1+1, gratis. Dus smeer hem snel naar
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
13: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
14: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
12: Immos Koopman.
15: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
16: Hello. Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
17: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
16: En dan met een promo die kan tellen.
17: Tegen de honger die komt.
16: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
18: Alleen maar golden hits
19: uit de 60s, 70s en meer.
18: Dit is

van zodra die stem begint, weet je meteen dat is ongelooflijke klasse. In 1963 trapte Dusty Springfield haar solo carrière af met een nummer dat meteen een klassieker werd. I Only Wanna Be With You. Doorspoelen naar 1988. Deze rondborstige blondine uit Groot-Brittannië, die trouwens een voorliefde heeft voor vrouwen van hetzelfde geslacht. Maakt niet uit hoor, maar het speelde toch een ander imago uit. Die coverde dit nummer, die I Only Wanna Be With You, dus in 88. Aretha Franklin komt eraan met I Save a Little Prayer, maar eerst Elvin Stardust.

0: in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 €. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Vrouw Wies.
2: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
3: Bye bye pluis, hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvat voordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Bij Jumbo scoort je deze week Ben & Jerry's. 1 plus 1 gratis. Ho ho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
6: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
7: Sorry, maar het is WK.
8: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Galaxy Chromebook Go, Windows laptop voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
9: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 4 uur.
10: Krijg je van Bart de Meulemeester. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. Er is nu ook een derde verdachte aangehouden na de vechtpartij op de kusttram in De Haan zondag. Dat meldt het parket. Het gaat om een jongeman van 19. Gisteren werden twee andere verdachten, ook van 19, al aangehouden. De politie is nog altijd op zoek naar de vierde en laatste verdachte. Bij de vechtpartij raakten 5 medewerkers van de lijn en 2 politieagenten gewond. CD&V wil meer middelen voor onthaalouders. In 10 jaar tijd daalde het aantal onthaalouders in Vlaanderen met bijna 20%, terwijl er al maar meer grote crashes bij komen. Je hoort Vlaams parlementslid Katrien Schrijvers.
12: Er zijn diverse redenen voor. Aan de ene kant zie je dat veel onthaalouders van het eerste uur met pensioen gaan. En aan de andere kant zie je dat er nog maar heel weinig starten. En ook dat heeft zijn reden, namelijk dat de loon- en arbeidsvoorwaarden toch nog altijd veel minder zijn dan een kindbegeleider in een groepsopvang, in een crèche.
11: CD&V wil onder meer het loon van onthaalouders optrekken. Dat is nodig volgens de partij, want de kinderopvang kampt met een plaatstekort. En in Laos zijn 5 mensen levend teruggevonden die al een week vastzaten in een grot. Dat melden de reddingswerkers daar. Zij zoeken nog volop naar 2 andere vermisten. De groep was naar de grot getrokken om goud te zoeken. Ze kwamen vast te zitten nadat hevige regen plotse overstromingen veroorzaakte. Veel zon bij zo'n 30 graden. Aan zee koeler, zo'n 21 graden daar. Morgen en vrijdag opnieuw zomers warm met veel zon. En de maxima blijven rond 30 graden. Dit weekend stijgt de kans op buien. Het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden.
9: Dit is Joe Gold.
3: Met Raf van Brussel.

grote Barry White die hoorde dit nummer voor het eerst in 1960 wanneer hij in de gevangenis zat voor het stelen van heel wat autobanden. Het lied deed zoveel met hem dat hij op dat moment besliste zijn leven te wijden aan de muziek. Dus zonder deze It's Now or Never waarschijnlijk geen Barry White op ons bord. Merci Elvis. Nilsson die vraagt straks om een doos Kleenex. Barry Manilow die neemt ons mee naar de enige echte plek in Rio de Janeiro. Maar nu eerst de band die van luid meebrullen een officiële kunstvorm maakte. Slate.

0: wanneer Harry Nilsson dit nummer voor het eerst hoorde door de band Badfinger, dacht hij dat het een Beatles-nummer was. En ik dacht, dat moet ik dan toch eens gaan beluisteren of dat echt zo aanvoelde. Ik hoor het ook wel. Totaal andere versie dan die van Harry Nilsson natuurlijk. Maar ik hoor er wel een beetje Beatles in. Het zal de tijdsgeest geweest zijn, zeker. Na de reclame, de muzikale vertaling van Hey, wil jij mijn schatje zijn?
1: Weet je het nog? Dat moment waarop je een nieuwe plaat voorzichtig uit de hoes haalt.
2: Die geur van vers vinyl.
1: Langzaam laat je de naald zakken.
2: En de muziek vult de hele kamer.
1: Dat gevoel brengen we helemaal terug bij Joe Gold. Want we geven iets bijzonders weg.
2: Een volledige platenkast. Gevuld met 100 iconische albums.

0: op dat heerlijke vinyl.
1: Luister deze week naar Joe Gold. Doe mee.
0: En misschien staat die rijkelijk gevulde platenkast binnenkort bij je thuis. Joe Gold. Barbecue topper gespot. Nu bij Colruyt. 6 plus 6 gratis op San Pellegrino Light.
2: 6 plus 6 gratis? Top. Lekker verfrissend bij de barbecue.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen. In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
3: Nu BTW weg ermee bij X2O. Dat betekent, dag BTW, hallo droombadkamer. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms open.
0: Dit is Joe Gold.

0: is Vinylmaand bij Joe Gold.
1: Vandaag de gast voor mij is Vinylmaand, de man die voor veel Vlamingen eeuwig verbonden blijft aan de sigaren, de grote woorden en het legendarische Maar Gedacht. Maar achter die flamboyante tv-figuur zit ook een echte muzikale duizendpoot. Geweldig acteur, geweldig zanger en entertainer met een zwak voor klassieke chansons en Vlaamse muziek. Hij heeft dat zeldzame talent om tegelijk statig en heerlijk komisch over te komen, alsof hij elk gesprek kan afsluiten met een wijsheid of een geweldig mop. En ik leerde hem kennen als klein Rafke in het geweldige De Paradijsvogels. Dag Marijn de Valk.
2: Ja, dag Rafke.
1: Nu gaan we echt ver terug de tijd in.
2: Ja, gemogen er zijn. Ja, dat was 78, 79, ja. dat die Paradijsvogels hebben opgenomen en 80 zo. Ja, dat was allemaal de periode ook waarin ik heb Michael Franks heb leren kennen.
1: Ja, want dat is de artiest en het album dat je wil aanprijzen. Hè? Michael Franks, ik wil je ook al bedanken, Marijn, want ik ben me een klein beetje gaan verdiepen in zijn werk. Er is een fijne wereld voor mij opengegaan.
2: Allee, dat doet met plezier.
1: Ja, wanneer hoorde je dat album, die Sleeping Gypsy, voor het eerst? Weet je dat nog?
2: Wel, wij waren toen in een Close Harmony Octet. Het Claude Lombard Octet. Ik weet niet of Claude Lombard jou nog iets zegt. Nee. Want het was een jazzzangeres die ooit ons land heeft vertegenwoordigd voor de RTB, geloof ik, voor Eurovisie.
1: En is
2: nadien een backing vocal gaan worden van Charles Aznavour.
1: Juist. Ja, die leeft nog, die Michael Franks. Stel dat hij nu naast jou zou zitten op een gezellig terrasje met een Westmalle in je hand. Wat zou je die man vragen?
2: Wat zou je... Hoe smaakt de Westmalle?
1: Dat is een goede vraag. Dat is een terechte vraag.
2: Ik ken de Westmalle en dat is heerlijk bier. Ja. Zoals vele bieren bij ons in België. En die Michael Franks, vanaf het eerste nummer dat we van hen gedaan hebben, dat was The Lady Wants to Know.
1: Ja.
2: Dat weet ik nog. Dat was een nummer dat ik dus duizenden keren in mijn gedachten heb gezongen zelf. Ik vind dat nog altijd een dijk van een nummer. En zo eenvoudig. Zo eenvoudig. Maar evergreen.
1: Ja, onverwoestbaar wou je zeggen, hè?
2: Absoluut, ja. Dank u wel.
1: Ik hoor het jou ook zingen, beste Marijn, The Lady Wants to Know. Het staat klaar hier en ik zou jou ongelooflijk willen bedanken om die Sleeping Gypsy uit 77, dat heerlijke album van Michael Franks, waar ik ook dankbaar ben dat ik dat heb mogen leren kennen dankzij de grote Marijn de Valk, dat we dat in de platenkast kunnen schuiven. En een van onze luisteraars die gaat vrijdag die totaal gevulde platenkast met 100 iconische vinylplaten gaat die kunnen winnen, inclusief een vinylplatenspeler. Misschien nog een paar snelle vraagjes, Marijn. Vinyl of Spotify?
2: Vinyl.
1: Dat is een goed antwoord. Meebrullen naar Sleeping Gypsy of The Lady Wants to Know of stil luisteren? En ik denk dat ik het antwoord al weet.
2: Ik stil luisteren.
1: Ja.
2: En toch, het is zeer zacht, hè?
1: Ja.
2: Daddy just like Coltrane.
1: Ja,
2: heerlijk. Baby just like Miles. Moet opletten, want mijn stem hangt nog aan de prikkeldraad. van in 96. Maar ik heb het moeilijk om in de hoogte zacht te zingen.
1: Ah ja.
2: Omdat ik heb nog altijd dat gebroken strottenhoofd. Dat blijft en mijn rechterstemband werd vertragend. Dus dat is gelijk met een fietsrijden waar dat er een gat in de voorband van is. Dat moet je een beetje meer effort doen, om de berg op te geraken.
1: Dat is een goede vergelijking, maar ik kreeg er toch kippenvel van, Marijn. De hele plaat beluisteren van Michael Franks, of zet je toch je favoriete track op?
2: Ik zet mijn favoriete track op, maar de hele plaat heb ik honderden keren beluisterd. De Buona Hino Home, In the Eye of the Storm, noem maar op, Down in Brazil. We hebben er zelfs meer dan één van in Close Harmony gezongen. Hè?
1: Ik volg je in elk geval op Instagram en het doet me heel veel plezier jou af en toe te zien verschijnen op een heerlijke foto met je grote smile. It warms my heart. Beste Marijn, mag ik je ongelooflijk bedanken voor dit fijne gesprek. Ook voor Sleeping Gypsy van Michael Franks. En ik draai voor u met heel veel plezier en heel mijn hart The Lady Wants to Know. Marijn, het ga je goed en tot de volgende keer.
2: Ik ga weer direct de Westmalle omstukken. Bedankt.
1: Santé.
2: Bedankt. Ja, dag gedaan.

0: vakantiegeld is weer gestort. Verzilver het bij Goldschip Public en krijg met code vakantiegeld 20% korting op de transactiekosten. En maak kans om je vakantiegeld te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.be/vakantiegeld.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Krevel. Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
3: Krevel. Leef beter.

0: Keizers van de Groove, Star van Earth, Wind & Fire. Morgen is het rond 3:30 weer tijd voor de Joe Gold Rewind. Dan neem ik je op die donderdag mee terug naar die dag, die datum, maar dan ergens in de 60s, 70s of 80s. Er staat een rat in het studio. Dat wordt hier speciaal voor mij op woensdagnamiddag binnengerold, omdat ik daar een rukje aan mag geven. Dat ga ik nu dus ook doen. En dat rat zal bepalen op welk jaartal het zal stoppen. En dat zal bepalen, wil ik zeggen, naar welk jaartal ik morgen zal terugflitsen in mijn kleine teletijdmachine. Dus, gaan we. Het rat is gestopt op 1977. Dat is een fijn jaar, denk ik. Dus morgen ga ik samen met jou terug naar 4 juni 1907. Wat zie ik? 4 juni? Nee. Wat is het morgen? Mijn god, ben de datum kwijt. 27 mei. Dus naar 28 mei 77. En daar zal ik jou dan de nummer 1 in de hitparade draaien en je een beetje onderdompelen in hoe het allemaal verliep die dagen.
1: Joe Gold Rewind.

0: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Go, go, go voor een keramische tegel in travertijn design voor maar €24,99.
2: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
3: Sorry, Parties WK.
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 9 kilo energiezuinige warmtepompdroogkast voor €699. Alleen bij Mediamarkt.
0: Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Samen knoeien tot het perfect is? Dat's
6: wow!
5: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
6: wow!
5: Van Vibra.
7: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 5 uur.
8: Dat krijg je van Bart de Meulemeester. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. In Leuven, in Vlaams-Brabant, is het treinstation ontruimd door een bommelding. Het treinverkeer ligt er op dit moment ook stil. Dat bevestigt de politie. De melding kwam er zo'n uur geleden. Ontmijningsdienst Dovo is nu ook ter plaatse om het station te controleren. En er worden ook vervangbussen ingezet om gestrande treinreizigers op hun bestemming te krijgen. Twee kinderen die gewond raakten bij het treinongeval in Buggenhout zijn intussen aan de betere hand. Eén van hen mag het ziekenhuis verlaten, de tweede mag wellicht binnen enkele dagen naar huis. De drie andere tieners zijn zwaar gewond en moeten nog lang verzorgd worden. Gisteren werd een schoolbusje gegrepen door een trein aan een overweg. Vier mensen kwamen om, onder wie ook twee tieners. Vlaams minister van Werk Suhail Demir haalt uit naar enkele Real Housewives of Antwerp. Dat gebeurde in de commissie van het Vlaams parlement. Demir kreeg er vragen over het systeem rond au pairs. Dus buitenlandse jongeren die hier bij een familie komen wonen in het kader van een culturele uitwisseling. Het is al langer geweten dat het systeem gevoelig is voor misbruik, zegt minister Demir.
10: En ik moet zeggen dat ik zelf verbaasd ben van de Real Housewives of Antwerp. Er hebben er een aantal een agentschap opgericht. Die doen regelmatig ook online interviews waar ze au pairs aanprijzen als een goedkope oplossing. Dan denk ik, die hebben het helemaal niet begrepen. En ik vind dat zelfs schandalig.
9: Minister Demir pleit er daarom voor om het statuut van de au pairs te verbeteren. Het proces rond de verkoop van voetbalclub Anderlecht, waar mogelijk bij gesjoemeld werd, is uitgesteld. Normaal zou dat morgen van start gaan, maar spelersmakelaar Christophe Henrotin wil de rechter wraken, omdat ze niet onpartijdig zou kunnen optreden. Het is nu wachten op een uitspraak van het Brussels Hof van Beroep daarover. Het proces dreigt nu maandenlang aan te slepen. En goed nieuws van op het trainingscomplex van onze Rode Duivels in Tubeke. Want het zit goed met de vorm van Romelu Lukaku. Dat zei Thomas Meunier in een interview met VTM Nieuws.
11: Hij is wel in vorm. Hij heeft me verteld dat hij met de B-ploeg van Anderlecht heeft getraind en dat alles in orde was. Vandaag gaan we trainen en ik hoop dat Romelu zal tonen dat hij klaar is.
9: Meunier zelf kijkt ook enorm uit naar het WK voetbal. Het is voor hem al de derde keer dat hij daaraan meedoet. Veel zon bij zo'n 30 graden, aan zee koeler, zo'n 21 graden daar. Morgen en vrijdag opnieuw zomers warm, met veel zon en de maxima blijven rond 30 graden. Dit weekend stijgt de kans op buien, het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden.
7: Dit is Joe Gold
1: met Raf van Brussel.

0: Het nummer ontstond eigenlijk als een simpele gitaaroefening. Allee, ja, simpel, ik weet niet of ik het kan spelen hoor. Carrie, de gitarist, die oefende dat fingerpicking patroontje toen zijn vrouw zei: schatje, lieve Carrie, dat klinkt eigenlijk prachtig. Waarom maak je daar geen lied van? De rest is geschiedenis. In 1978, Kansas, Dust in the Wind.
1: Joe Gold.
2: Mei is vinylmaand.
0: Ja, mei loopt op zijn einde, maar is nog steeds dus officieel een paar dagen vinylmaand. Je kan vrijdag een platenkast winnen, gevuld met 100 vinylalbums. Niet van de minste, de meest iconische. Volgens de bekende collega's die ik al de ganse maand mocht bellen rond 4:30. En op vrijdag ook steeds de luisteraar. Die heeft ook vinylplaten mogen kiezen. Jij dus. Hoe speel je mee om dat prachtige cadeau? Cadeau, ja, het is geen cadeau. Het is gewoon een waanzinnig item. Een hebben ding. Die kast, die platen, die platenspeler. Hoe kan je dat winnen? Hoe speel je mee? Zoek elke dag de single uit een keuze van 3 songs die niet op het desbetreffende album staat waarover het gaat. Je hoort de opgave dagelijks tussen Karel... Oh, wat zeg ik toch? Dagelijks bij Karel tussen Karel, dat zou moeilijk zijn. Bij Karel tussen 10 en 12 is dat. En je vindt die ook op de Joe Gold Instagram stories. Je moet al die titels van de songs die niet op het respectievelijke album van de dag staan, die moet je verzamelen, dus van maandag tot vrijdag. En je stuurt je antwoorden, 5 songtitels dus, op vrijdag door in de Joe-app. En Astrid die zal de winnaar bellen van de vinylkast vrijdagmiddag tussen 12 en 3. Pardon. Succes. Dit is PYT, Pretty Young Thing, van op Thriller, het album van vandaag. En ik zei het net, het staat op Thriller, dus die titel moet je niet onthouden. Ha!

0: Onderzoekers, lees ik net op HLN, hebben een nieuwe vissoort ontdekt voor het Belgische deel van de Noordzee. De ringnekslijmvis. De Parablenius pilicornis. Amai, ik ben blij dat ik dat in één keer heb kunnen uitspreken. Het is een visje van 5 centimeter lang met zichtbare hoorntjes op de kop. Dat had het actuele nieuws kunnen zijn.
1: Joe Gold.
0: Maar het is ander dierennieuws geworden. In de zoo Antwerpen liep deze week misschien wel de meest bijzondere patiënt van het land rond. Geen voetballer met een hamstringblessure, geen wielrenner met stijve kuiten, maar gorilla Ayo. Een Antwerpse topkinesist die mocht namelijk letterlijk aan de slag met een gorilla-massage. En dat bleek geen evidentie, want Ayo is, zoals de kinesist het zelf omschreef, hariger dan de meeste patiënten en ook een beetje sterker. De behandeling gebeurde uiteraard onder het waakzame oog van de verzorgers, want een gorilla van dat formaat blijft indrukwekkend sterk. De massage die maakt blijkbaar deel uit van de medische en dagelijkse zorg die moderne zoos vandaag geven aan hun dieren. Want net zoals mensen kunnen ook grote mensapen last krijgen van stijve spiertjes, ouderdomskwalen of lichamelijke ongemakken. Welke 60s, 70s of 80s plaat hang jij op aan dit actua bericht? Laat het maar weten in de Joe-app. Dankjewel.

0: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
2: Want knock, knock.
1: Who's there?
3: Justin.
1: Justin who?
3: Just in time to start investing.
1: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
3: Just in time, Adam.
1: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
4: De Vos.
5: Ja, Lemmes.
4: Zie eens, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
5: Schitterend, bij zo'n sausje hoor, een lekker stukje vlees. Hoe heb je je steekt liefst?
4: Doorbakken.
5: Zeker?
4: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
6: Dat is ze!
7: De Vos Lemmes.
8: Nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor €7. En kinderhemdjes, 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.

blonde pitje. Zeg, wat is dat toch met dat nummer? Ik zit hier weer met kippenvel tot achter mijn oorlellen en tot op mijn kuiten. Dat is iets in dat nummer. Dat doet iets met mij. Crimson and Clover uit 68. Tommy James en de Shondells. Wauw, zoveel suggesties weer al voor de Actua-plaat. Ik ga ze zo meteen eens overlopen. En uiteraard heb ik hier net samen gezeten met die ene redacteur die mijn redactie rijk is. En we hebben een plaat gekozen. Elton John.

0: originele versie. Ik verwacht vaak George Michael die ineens als een duiveltje uit een doosje op het podium komt, gedartel, gehuppeld, om dit mee te zingen. Maar nee hoor, het was de originele versie dus van Elton John.
1: Joe Gold.
0: In de Zoo van Antwerpen liep deze week misschien wel de meest bijzondere patiënt van het land rond. Geen voetballer met een hamstringblessure, geen wielrenner met stijve kuiten, maar een gorilla, Ayo. Een Antwerpse topkinesist die mocht letterlijk aan de slag met een gorilla-massage. En dat bleek uiteraard geen evidentie, want Ayo is, zoals de kinesist het zelf omschreef, redelijk stevig en hariger dan de meeste patiënten. De behandeling gebeurde uiteraard onder het waakzame oog van de verzorgers. En net zoals de mensen kunnen ook grote mensapen last krijgen van stijve spiertjes, ouderdomkwaaltjes en lichamelijke ongemakken. Dit, lieve vrienden van Joe Gold, linkt jullie aan dat Actua-bericht. Ja, met toch een twijfelende kinesist die daaraan moet beginnen, denk ik, aan zo'n grote mensaap. Physical, Olivia Newton-John, dankjewel, Eva. Suggestie van Tom, iets van The Monkees. Dat is duidelijk, denk ik, hè? In the jungle, the mighty jungle, the lions. Peter vond dit een gigantische dierentuin link hebben. The Lion Sleeps Tonight van The Tokens. Had gekund, fijne suggestie. Antwerpse Zoo meets rock'n'roll chaos. Gustav, dankjewel voor die Welcome to the Jungle van Guns N' Roses. Ja, jullie bleven een beetje in de jungle ronddwalen. Junglegevoel, zei Annelies liever. Tarzan Boy van Baltimora. Ja, er zit toch een beetje een wild kantje aan dat verhaal. Laat Sabine nog weten. The Trucks, Wild Thing. Ja, hopelijk is dat wat de gorilla Ayo later die dag zal zingen na de behandeling. James Brown voor Marleen Poppen. En dan kreeg ik nog een berichtje binnen op mijn gsm van de enige echte Walter Grootaars. Dat is zo fijn dat hij luistert. Ape Man van de Kinks stelde die voor. En dat zit helaas niet in mijn computer. Foei, foei, foei. Billekoek voor de playlist samensteller. Relax van Frankie Goes to Hollywood was dan een suggestie van Bavo. Maar we zijn gegaan voor Gert, Saskia, Tom en Katrien Vergouwen. Die dachten allemaal aan The Doors met Touch Me. Dankjewel voor al jullie fijne suggesties. Het was weer genieten. Merci.

0: Excel hier al wonen, ze schat.
1: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
2: Immoscoop!
3: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is toch hier.
2: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
0: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
1: Och, jongens.
0: Dat is wel een held, hè.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
2: Immoscoop, man!
6: Ize, nieuwsflash. Minister neemt ontslag nadat nieuwe berichten opduiken over onregelmatigheden bij grote overheidscontracten. Oeh, jij wist het al?
7: Mhm, daar straks al een melding gehad van HLN.
6: Amai, die zijn rap.
8: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
9: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen. Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
10: Oh, zoveel video's!
9: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
10: Zoveel video's!
9: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
8: Alleen maar golden hits.

een van de eerste echte reggae-platen die echt internationaal doorbraken bij een breed publiek. Nog voor reggae wereldwijd explodeerde dankzij Bob Marley. De nummer 878 in de 70's top 1000. Jimmy Cliff met toch wel een zeer accurate omschrijving van de huidige stand van zaken op deze bizarre aardkloot. Jimmy Cliff, Wild World. Ik heb nog Roy Orbison klaarstaan voor jou met Only the Lonely. En Andy Williams met Music to Watch Girls By. Maar eerst deze People's Choice. Oei, mijn schuif kraakt. Oh, hopelijk hoor je dat niet. Zo. Ik ga de techniek er eens in laten spuiten met een of andere W40 of hoe heet zo'n spul.

Andy Williams en Music to Watch Girls By uit de 60s. Of Who Man, een reclame jingle voor Pepsi Diet in 1966, omtoverde tot een zeer catchy popsong. Dit is de laatste voor vandaag. Niet de minste, de Guitar Man van Brad. Heel graag tot morgen. Fijne avond.

0: vakantiegeld deals bij Corendo. Boek tijdelijk je vakantie extra voordelig naar Spanje, Griekenland, Turkije of een andere bestemming. Met kortingen tot wel €600. Dat is meer vakantie voor je geld. Altijd de beste vakantiedeals. Corendo.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond. Bommelding in het station van Leuven. Het gebouw is daarom volledig ontruimd. Het treinverkeer ligt er op dit moment ook stil. Dat bevestigt de politie. Journaliste Barbara Keuleers is ter plaatse.
3: Rond 4 uur is er een telefoontje binnengekomen. Dat zou zijn bij het parket in Leuven met een bommelding. Het parket heeft dat onmiddellijk doorgespeeld aan de politie van Leuven, die ter plaatse gekomen is in het station van Leuven, met man en macht. Op dit moment is er nog altijd een sweeping bezig, want ze nemen het echt wel serieus, die bommelding.
2: De NMBS waarschuwt dat het treinverkeer heel wat vertraging oploopt door het incident. Ook het busverkeer in Leuven wordt omgeleid. In Buggenhout hebben de familie en de collega's van de overleden begeleidster een waken gehouden op de plek van het ongeval. Ze legde er onder meer bloemen neer. Gisteren werd daar een schoolbusje gegrepen door een trein aan een overweg. 4 mensen kwamen om, onder wie ook 2 tieners. De gemeente laat weten dat er op 26 juni een herdenkingsmoment georganiseerd wordt. Vlaams minister van Werk Suhal Demir haalt uit naar enkele Real Housewives of Antwerp. Dat gebeurde in de commissie van het Vlaams parlement. Demir kreeg er vragen over het systeem rond au pairs, dus buitenlandse jongeren die hier bij een familie komen wonen in het kader van een culturele uitwisseling. Het is al langer geweten dat het systeem gevoelig is voor misbruik, zegt minister Demir.
4: En ik moet zeggen dat ik zelf verbaasd ben van de Real Housewives of Antwerp. Er hebben er een aantal een agentschap opgericht. Die doen regelmatig ook online interviews waar ze au pairs aanprijzen als een goedkope oplossing. Dan denk ik, die hebben het helemaal niet begrepen. En ik vind dat zelfs schandalig.
2: Minister Demir pleit er daarom voor om het statuut van de au pairs te verbeteren. Rode duivel Thomas Meunier is klaar voor zijn 3e WK voetbal. Dat zei hij in een interview met VTM Nieuws. Meunier bereidt zich op dit moment voor in het oefencomplex van de Duivels in Tubeke. Het is nog altijd een enorme eer om voor ons land te spelen, zegt hij.
5: Professioneel voetballer zijn en in de nationale ploeg te zijn is gewoon een droom. Er zijn vele spelers die op mijn plaats willen zijn. En ik ben daar met 26 beste speler van de natie. Dus voor mij is dat echt niet een mirakel, maar echt een droom.
2: En in de Ronde van Italië heeft de Deen Michael Valgren de 17e etappe gewonnen. Zijn eerste zege in een grote ronde. De Noor Andreas Leknesund werd 2e, de Italiaan Damiano Caruso 3e. De Deen Jonas Vingegaard blijft aan de leiding in het klassement. Vanavond en vannacht helder, het koelt af tot zo'n 16 graden. Morgen zonnig en tot 31 graden. Ook vrijdag veel zon en tot 32 graden. Vanaf de namiddag stijgt de kans wel op onweer. Ook tijdens het weekend kans op onweersbuien en rond 27 graden dan.
1: Dit is Joe Gold.
6: 60s at 6.
1: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 60.

0: Bruis.
1: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
2: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatics. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
3: Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: 3, 2, 1.
5: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
6: Sorteren kan je zo meteen.
7: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
8: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
7: En dan met een promo die kan tellen.
8: Tegen de honger die komt.
7: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
9: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen uw gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Alleen maar golden hits

0: Weet je het nog? Dat moment waarop je een nieuwe plaat voorzichtig uit de hoes haalt.
1: Die geur van vers vinyl.
0: Langzaam laat je de naald zakken.
1: En de muziek vult de hele kamer.
0: Dat gevoel brengen we helemaal terug bij Joe Gold. Want we geven iets bijzonders weg.
1: Een volledige platenkast. Gevuld met 100 iconische albums uit de 60s, 70s en 80s. Psycho
0: Killer. En de platenspeler.

0: En misschien staat die rijkelijk gevulde platenkast binnenkort bij je thuis.
1: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
2: Leuke video!
1: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible. Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
3: Samen bakken na school? Dat is wow! Van Vibra. Van muffin magie tot blinkende oogjes.
4: Maak we dit vanaf nu elke dag, papa?
3: Dat is toch echt wel
4: wow!
3: Haal alles in huis voor een klein feestje bij Vibra. Nu 120 mini cupcake vormpjes voor maar €1,39. Dat is
4: wow!
3: Van Vibra.
5: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
6: En voor mijn pensioen?
7: Tweede of derde pijler, juffrouw?
6: Wat?
7: En hebt u een VAPZ?
6: Wat?
7: Wat is een VAPZ, juffrouw?
6: Ik weet niet.
5: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om u al met pensioen bezig te zijn. We gaan dat...
5: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
8: Even serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
9: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
11: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1+1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 1+1 gratis op Finish vaatwastabletten.
14: 1+1 gratis? Top. Finish in zicht voor mijn afvalsberg.
13: Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit. Laagste prijzen.
15: Dit is 60s at 6.
16: Alleen maar golden hits uit

0: Voilà, zijn opgelost. Altijd een Auto First garage in de buurt en 2 jaar reparatiegarantie. Bij Auto First, vanzelfsprekend.
1: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
0: Fris op vakantie? Laat je airco en auto checken bij Auto First. Samen er iets moois van bakken? Dat is van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer van Vibra.

0: gegrepen door een trein aan een overweg. 4 mensen kwamen om het leven, onder wie ook 2 tieners. De gemeente laat weten dat er op 26 juni een herdenkingsmoment georganiseerd wordt. Premier Bart De Wever wil onder meer de VS niet tegen de borst stoten door nu te besparen op defensie. Zeker in deze onzekere geopolitieke tijden, dat zeggen experts. Aanleiding zijn de voorstellen van zijn coalitiepartners CD&V en Vooruit. Die willen besparen op defensie, onder meer door de NAVO-norm van 2% niet te halen. Maar De Wever geeft hen nu een duidelijk signaal. Je hoort politiek journalist Karel Latree.
1: De premier vindt het bijna belachelijk dat hij zelf aan de NAVO zou moeten zeggen om terug te komen op een afspraak die nog maar vorig jaar gemaakt is om ons budget van de NAVO op 2% te houden. Dat wil hij niet. Je bent dan wereldnieuws. Hij komt dan in het oog van Donald Trump en de VS. Die kan dan militair gestraft worden en ook in de zakenwereld waar de premier toch ook denkt dat er toch nog zaken te doen zijn met de VS.
0: In de zoektocht naar miljarden voor de begroting zouden onder meer de ziekenfondsen minder geld krijgen. En er wordt ook gekeken om het remgeld bij de dokter op te trekken. Rode duivel Thomas Meunier is klaar voor zijn 3e WK voetbal. Dat zei hij in een interview met VTM Nieuws. Meunier bereidt zich op dit moment voor in het oefencomplex van de Duivels in Tubeke. Het is nog altijd een enorme eer om voor ons land te spelen, zegt hij.
2: Professioneel voetballer zijn en in de nationale ploeg te zijn is gewoon een droom. Er zijn vele spelers die op mijn plaats willen zijn. En ik ben daar met de 26 beste speler van de natie. Dus voor mij is dat echt niet een mirakel, maar echt een droom.
0: Op Roland Garros staat Hanne van de Winkel in de 2e ronde van het dubbelspel. Ze won met haar Australische partner van een Frans duo in 3 sets. Het werd 6-7, 6-1 en 6-3. Van de Winkel kan zo haar nederlaag van gisteren in het enkelspel een beetje wegspoelen. Het is trouwens haar debuut op Roland Garros. En in de ronde van Italië heeft de Deen Mikael Valgren de 17e etappe gewonnen. Zijn eerste zege in een grote ronde is dat. De Noor Andreas Leknessund werd 2e, de Italiaan Damiano Caruso 3e. De Deen Jonas Vingegaard blijft aan de leiding in het klassement. Vanavond en vannacht helder, het koelt af tot zo'n 16 graden. Morgen zonnig en tot 31 graden. Ook vrijdag veel zon en tot 32 graden. Vanaf de namiddag stijgt de kans wel op onweer. Ook tijdens het weekend kans op onweersbuien en rond 27 graden dan.
3: Dit is Joe Gold.
4: 70s at 7.
3: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 70.

0: agresivo y llevas la
1: cara, ¿eh?
2: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: ¿Sextia? ¿Bancaria no funciona? Va, os guard, ¿verdad? ¿Quién era?
0: Let's go.
1: Calum, preciso zonder geld en Perú. En er amigos preis bijna op. Ze biedt ziek met malaria en ziekenhuis.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Toilet Shell 750 ml voor maar 1,54 euro. Of Sologic oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
5: Immos Koopman.
7: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
8: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
9: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds. En met extra korting. Let's go.
8: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
10: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
11: Alleen maar golden hits uit de jaren 70.

0: weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
1: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
0: En met extra korting. Let's go. Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
3: Ja, mocht dat niet misschien?
2: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
3: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
2: Oh, goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt.
4: Bebat.
2: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
5: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
6: Check de promo.
5: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
7: Bye bye pluis. Hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus

0: naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar... Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Vakantiegelddeals bij Corendon. Boek tijdelijk je vakantie extra voordelig. Naar Spanje, Griekenland, Turkije of een andere bestemming. Met kortingen tot wel €600. Dat is meer vakantie voor je geld. Altijd de beste vakantiedeals. Corendon.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
3: Goedenavond. Verschillende banken in ons land maken verlies op hun woonleningen. Dat blijkt uit een rapport van de Nationale Bank. Het komt omdat hun marges op die leningen erg klein zijn. En door onder meer de kosten die de banken zelf hebben, kleuren de cijfers zelfs rood. Financieel expert Pascal Papen legt uit.
4: Het gevolg is dat die klant een beetje gebonden is aan die bank. Bijvoorbeeld een brandverzekering, dat is verplicht wanneer je een hypotheeklening neemt. Of de schuldsaldoverzekering. En ja, die mensen die laten ook nog eens hun loon storten bij de bank. Dat is trouwens ook een verplichting. En aan die andere producten verdient de bank wel degelijk geld.
3: Als je zelf een woonlening wil afsluiten, is het vooral belangrijk dat je de rentes vergelijkt en daar goed over onderhandelt. In het noorden van Frankrijk wordt een van de laatste pistes in het onderzoek naar de bende van Nijvel onderzocht. De lichamen van de gangster Xavier Sliman en zijn moeder worden opgegraven om het DNA te onderzoeken. Verschillende nabestaanden van slachtoffers denken dat de broers Sliman achter de bende zitten. De bende maakte in de jaren 80 28 dodelijke slachtoffers in ons land. En Oeganda heeft tijdelijk zijn grenzen met Congo gesloten. Het komt door de toenemende omvang van de ebola-epidemie. Dat meldt het Oegandese ministerie van Volksgezondheid. Er blijft wel een beperkte doorgang mogelijk. Voor onder meer humanitaire hulp en het vervoer van voedsel. Iedereen die vanuit Congo in Oeganda aankomt, moet 21 dagen in isolatie. Vanavond en vannacht helder, minimaal rond 16 graden. Morgen en vrijdag zonnig en tot 32 graden. Vanaf vrijdag stijgt wel de kans op onweersbuien. Dat is ook tijdens het weekend zo en dan halen we nog zo'n 27 graden.
2: Dit is Joe Gold.
1: Alleen maar golden hits
2: uit de 60s,
1: 70s
2: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. Verschillende banken in ons land maken verlies op hun woonleningen. Dat blijkt uit een rapport van de Nationale Bank. Het komt omdat hun marges op die leningen erg klein zijn. En door onder meer de kosten die de banken zelf hebben, kleuren de cijfers zelfs rood. Financieel expert Pascal Papen legt uit.
2: Het gevolg is dat die klant een beetje gebonden is aan die bank. Bijvoorbeeld een brandverzekering, dat is verplicht wanneer je een hypotheeklening neemt. Of de schuldsaldoverzekering. En ja, die mensen die laten ook nog eens hun loon storten bij de bank. Dat is trouwens ook een verplichting. En aan die andere producten verdient de bank wel degelijk geld.
1: Als je zelf een woonlening wil afsluiten, is het vooral belangrijk dat je de rentes vergelijkt en daar goed over onderhandelt. In het noorden van Frankrijk wordt een van de laatste pistes in het onderzoek naar de bende van Nijvel onderzocht. De lichamen van de gangster Xavier Sliman en zijn moeder worden opgegraven om het DNA te onderzoeken. Verschillende nabestaanden van slachtoffers denken dat de broers Sliman achter de bende zitten. De bende maakte in de jaren 80 28 dodelijke slachtoffers in ons land. En op het Portugese eiland Madeira is een verdwaalde Belg van 66 gered in de bergen. De man was gisteren tijdens een wandeling afgeweken van zijn route en raakte de weg kwijt. Hij leidt ook aan de ziekte van Alzheimer. De man had enkele schaafwonden, maar stelt het voor de rest goed. Vanavond en vannacht helder, minimaal rond 16 graden. Morgen en vrijdag zonnig en tot 32 graden. Vanaf vrijdag stijgt wel de kans op onweersbuien. Dat is ook tijdens het weekend zo en dan halen we nog zo'n 27 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. Twee gewonde tieners na het drama in Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. Van de drie andere gewonden was al geweten dat ze er erger aan toe zijn en langer verzorgd moeten worden. Er is ook al een autopsie uitgevoerd op het lichaam van de buschauffeur, maar dat bracht nog geen duidelijkheid over waarom de man gisteren door de gesloten slagboom reed. Het is ook nog afwachten op de resultaten van het toxicologisch onderzoek. Aan de overweg in Buggenhout, waar gisteren een schoolbusje botste met een trein, is de afgelopen 20 jaar nooit een ongeval gebeurd. Dat heeft Infrabel laten weten. Twee keer is de slagboom er wel afgereden. Dat blijkt op veel plaatsen te gebeuren. Infrabel werkt er daarom aan om de overwegen veiliger te maken, zegt Frederik Petit.
2: Dit is een werk van lange adem, maar we komen dus van ver. We hebben op 20 jaar tijd ongeveer 470 overwegen afgeschaft en vervangen. Maar naast de vervanging en de afschaffing van overwegen heb je nog tal van andere maatregelen, zoals bijvoorbeeld ledverlichting of camera's met obstakeldetectie, bepaalde panelen en waarschuwingsborden.
1: Hoe het ongeval in Buggenhout is kunnen gebeuren, wordt nog volop onderzocht. De liberale partij Anders overweegt om uit de Brusselse regering te stappen als er geen onderzoekscommissie komt naar fraude met sociale woningen. Dat laat partijvoorzitter Frederik de Gucht weten. In een Pano-reportage kwam de voorzitter van een huisvestingsmaatschappij in opspraak. Hij zou gesjoemeld hebben bij de toewijzing van de sociale woningen. Anders, MR en Ecolo stelden eerder al voor om een onderzoekscommissie op te starten. Maandag buigt het Brusselse parlement zich daarover. Op het Portugese eiland Madeira is een verdwaalde Belg van 66 gered in de bergen. De man was gisteren tijdens een wandeling afgeweken van zijn route en raakte de weg kwijt. Hij leidt ook aan de ziekte van Alzheimer. De man had enkele schaafwonden, maar stelt het voor de rest wel goed. En dan toch geen nieuw Belgisch record op de halve marathon voor Bashir Abdi. Bijna drie maanden geleden verbeterde hij zijn eigen record op het Belgisch kampioenschap in Gentbrugge. Maar nu blijkt dat het parcours te kort was en daarom wordt zijn tijd aangepast. Abdi reageert.
3: Het is heel jammer om dit te horen, want het moment zelf betekent heel veel voor mij en voor iedereen die mij gesteund heeft. Maar sport draait ook om eerlijkheid, correctheid. Yes is yes. Daarom aanvaard ik deze beslissing met respect.
1: Abdi's record op de halve marathon blijft zo op 59 minuten en 51 seconden staan. Vannacht helder, minima rond 16 graden. Morgen en vrijdag zonnig en tot 32 graden. Vanaf vrijdag stijgt wel de kans op onweersbuien. Dat is ook tijdens het weekend zo. En dan halen we nog zo'n 27 graden.
0: Dit is Joe Gold.
4: Alleen maar golden hits.
0: Uit de 60s,
4: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Twee gewonde tieners na het drama in Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. Van de drie andere gewonden was al geweten dat ze er erger aan toe zijn en langer verzorgd moeten worden. Er is ook al een autopsie uitgevoerd op het lichaam van de buschauffeur, maar dat bracht nog geen duidelijkheid over waarom de man gisteren door de gesloten slagbomen reed. Het is ook nog afwachten op de resultaten van het toxicologisch onderzoek. In de VS is de persoonlijke assistent van de overleden Friends-acteur Matthew Perry veroordeeld. De man van 61 krijgt 3 jaar en 5 maanden cel. Hij moet ook een boete van $10.000 betalen.

0: correctheid. Yes is yes. Daarom aanvaard ik deze beslissing met respect.
1: Abdi's record op de halve marathon blijft zo op 59 minuten en 51 seconden staan. Vannacht helder, minimaal rond 16 graden. Morgen en vrijdag zonnig en tot 32 graden. Vanaf vrijdag stijgt wel de kans op onweersbuien. Dat is ook tijdens het weekend zo. En dan halen we nog zo'n 27 graden.
2: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
2: uit de 60s,
3: 70s
2: en meer.

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. Morgen studeert kroonprinses Elisabeth af aan de prestigieuze Amerikaanse Universiteit van Harvard. Ze haalde daar een master in openbaar beleid. Die opleiding moest de ideale voorbereiding zijn op haar job als koningin. Journaliste Eva Peters is erbij op de diploma-uitreiking.
2: Ze heeft hier niet alleen les gekregen van de beste professoren, maar ook bijvoorbeeld van oud-ministers, van oud-VN-personeel. En dat zijn voor haar natuurlijk heel interessante contacten. Hè. Het gaat hier niet alleen om het onderwijs, dat staat natuurlijk echt op een topniveau. Hè. Maar het gaat er hier ook om met wat voor adresboekje je terug naar huis gaat. Want je kan hier echt een enorm goed netwerk aanleggen.
1: Kroonprinses Elisabeth is nu 24. Het is nog niet duidelijk wat ze na haar opleiding zal doen. In de VS is de persoonlijke assistent van de overleden Friends-acteur Matthew Perry veroordeeld. De man van 61 krijgt 3 jaar en 5 maanden cel. Hij moet ook een boete van $10.000 betalen. De man had toegegeven dat hij Perry regelmatig ketamine toediende. Eerder werden ook al 4 andere personen veroordeeld. Onder meer de drugsdealer van Perry kreeg 15 jaar cel. En in het voetbal heeft Crystal Palace de Conference League gewonnen. De ploeg uit Engeland versloeg in de finale het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0. Het enige doelpunt van de wedstrijd viel kort na de rust. Het is de eerste Europese trofee voor Crystal Palace. Vannacht helder, minima rond 16 graden. Morgen en vrijdag zonnig en tot 32 graden. Vanaf vrijdag stijgt wel de kans op onweersbuien. Dat is ook tijdens het weekend zo. En dan halen we nog zo'n 27 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.